0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het Hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakte een passagier waarschijnlijk al besmet voor het vertrek van het schip. In Loosdrecht is er weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet, compleet met grafkist. Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn er wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: www.zfmzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking ervan oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: radio5.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De passagier van het virenschip Hondius, die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Het begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
3: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
3: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
3: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
3: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
3: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
3: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
3: Let him.

niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De voedseltekorten in Gaza hebben enorme gevolgen voor zwangere vrouwen en baby's, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Die trekt aan de bel en wil dat Israël hulpgoederen toelaat in het gebied. 90% van de baby's van ondervoede moeders wordt te vroeg geboren en heeft een grotere kans op eerder overlijden. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Boedapest tegen Arsenal. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

Luister dan deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur dan nou Yves in een bericht naar de studio. En

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
5: Kippie.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa, pa, da, pa,
7: pa. Greets. Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur.

0: even over later. Psst,
1: ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
24: Oh yeah.
23: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC-ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Eerst op veel plekken aardig wat zon, daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar 1 rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek een 30 minuten vertraging. De linker rijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Valburg en Grijshoort 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met

november gaat geven. En daarvoor liggen hier nog kaarten op jou te wachten. Wil je die winnen? Hoef je alleen maar Yves te appen met de WhatsApp-functie. En die vind je op radionoordzee.nl. Goedemorgen, welkom. Dit is Noordzee, 200% puur Holland. Mijn naam is Sylvan, een beetje verkouden. Maar ik ben blij dat je aangeschoven bent aan de ontbijttafel van Noordzee. Maar zo, de Wolter Kroes. En nu de 1, 2, 3. Yes! Ik haal.

Vroeger, als kind, met mijn zus achter in de auto, op weg naar Zuid-Frankrijk over de Route du Soleil. En dat duurde maar. Maar goed, achteraf gezien toch wel erg leuk, toch? Om dat met de auto te doen. Tegenwoordig wordt er maar volop gevlogen. Dit is Radio Noordzee. Heeft vandaag de uitspraak van het Hof. Het hoge beroep van rapper Ali B. gaat vandaag plaatsvinden. En ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. We houden je volop de hoogte.

Haar naam is Roxy Dekker, maar dat wist je waarschijnlijk al. Hè. Ga dan, hoor je bij Noordzee. Het is zometeen tijd voor de Nederpoppepper. Een oppepper die je kunt gebruiken op deze donderdag. Welke plaat wil je een keer horen? Ja, nu is het moment, hè? Dus schrijf je naar radionoordzee.nl en via de WhatsApp-functie bovenin. Geef jij door welke plaat je graag zou willen horen binnen nu en een aantal minuten hier op het station met alleen maar puur Hollands. Dit is

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi. Daar heb je Huub, van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Wat goed!

0: nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
1: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden van het virusschip Hondius zijn gisteravond aangekomen in Nederland en naar ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf gebracht. Een derde is geland op Gran Canaria, want het vliegtuig had mogelijk technische problemen. Twee drones zijn vanuit Rusland neergestort in Letland. Eentje kwam neer op een olieopslagplaats en daar brak brand uit. Of het Russische of uit koers geraakte Oekraïense drones waren, is niet bekend. En goed nieuws over statushouders, dus asielzoekers met een verblijfsvergunning. Volgens het CBS vinden ze steeds vaker snel een baan. Meestal gaan statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon. Daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
10: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
12: Het is vooral druk door de werkzaamheden in Arnhem. Bij de IJsselbrug op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek. 12 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is op dit moment 3 kwartier. De rechte rijstrook is alleen maar open. Tot zaterdag is dat. Daarna is de weg weer vrij. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Grijssel. 10 kilometer. Meter file door een ongeluk, de weg daar is vrij. En een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file, een half uur vertraging.

0: Sophie met Dave Dekker, hoorde je, en Monica. En ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen, want hij zei ja. Hij maakt het heel spannend, moet ik zeggen. Ik moet ook even spannend maken natuurlijk. Hij zei, er komt meer werk aan. Nou, dan weet je genoeg. Dan komt er meer werk aan. Zo dadelijk Suzanne Freek voor je, maar nu tijd voor...
1: De Radio Noordzee Nederpop Pepper.
0: Dankjewel Casper voor je appje via de Radio Noordzee website. RadioNoordzee.nl. Bovenin vind je WhatsApp-functie. Even op klikken en dan stuur je gewoon je bericht naar de studio. En Casper zegt Silvan, mijn vrouw Linda is al 25 jaar de liefde van mijn leven. Zou je haar met ons liedje kunnen draaien? Ons liedje? De Frank Boeijengroep bedoel je. Gaan we doen hoor.
1: De Radio Noordzee Nederpop Pepper.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch.

jullie zou nou wel eens een duet willen doen. En eerder die ochtend had Senna gezegd, ik zou wel graag een duet willen doen met Monique Smit. En Monique Smit stond daar helemaal voor open. Die vindt dat hartstikke leuk, dus we kunnen dat gaan verwachten, denk ik. En dan komen ze ongetwijfeld even langs in de studio. Dit is Noordzee. Goeie

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hanta-virus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
3: De meeste dagelijkse files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. Drie kwartier is de vertraging. En de linker rijstrook is dicht. Rechter rijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging. De rechter rijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65.
14: 200% puur Hollands.

0: Weet je nog met Bart en Sabine? Ja, die twee ging voor het eerst onder de klamme lappen samen leren bij Big Brother. Han van Eyck zong de tune van Big Brother.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: En heel Nederland keek naar Big Brother, weet je nog? Met Ruud erbij.
2: Even knuffelen.
0: Ja. Nou, dat was een mooie tijd. Goedemorgen, welkom. Dit is Radio Noordzee. 7 mei 2026. Voor heel veel Nederlandse gezinnen is het de laatste week van de meivakantie. Maar goed, goed nieuws, want wat komt eraan volgende week? Is het dan hemelvaartsdag alweer? Ach, jongens. Ja, die kids die hebben wel veel vrij, hè? Maar ik heb niet zoveel vrije dagen, dus het is passen en meten. Maar goed, als jij nog je kinderen bij je hebt deze week, nou, maak het gezellig, maak het leuk. Hè? En Noordzee aan, dan komt...

Ze is ervan bewust hoor. Miss Montreal, Sanne Hans, is ervan bewust dat ze heel veel van huis is. Dat ze te weinig tijd heeft voor haar familieleden en vrienden. En daarom probeert ze toch een beetje weer naar ze toe te kruipen met deze plaat. Je mag altijd bij me schuilen, ik zal er altijd voor je zijn. En dat meent ze ook oprecht. Ze was afgelopen maandag bij Wouter hier in de studio. En ik hoorde dat ze het meende wat ze zei. Dat was wel heel mooi. Zo dadelijk Kimberly Francis voor je. Laat me lekker leven. Ze heeft trouwens een nieuwe single uitgebracht. Daarover later meer hier bij Noordzee. Chris Cross Amsterdam heb ik ook. Maar eerst tijd om die klassieker uit de kast te halen. Benny Nijman heeft nog steeds een instructieboekje nodig. Luister maar.

0: dan deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Scherp zien zonder bril of

0: contactlenzen? Veyo. Levenzonderbril.nl.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
3: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
2: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
9: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
10: Play.
9: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
9: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
10: Zoé!
9: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
10: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido.
13: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. We krijgen hulp van Argentinië bij het uitzoeken of iemand het Hanta-virus heeft. Ze sturen tests deze kant op. Het Nederlandse stel dat op het cruiseschip was en is overleden, is misschien in Argentinië besmet. Veel schade na een plofkraak in Amsterdam-West. Daar is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken liggen. En Booking.com krijgt het steeds lastiger met 15.000 hotels. Die vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Booking zou niet meewerken aan het onderzoek en daarom is beslag gelegd op een deel van de administratie. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon, daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
13: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
15: Het is weer een redelijk drukke ochtendspits. De vakantie lijkt voorbij te zijn op veel plekken. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant, ook in Gelderland is het druk. Vooral vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Knoop het Diemen. 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden, een half uur vertraging, of iets meer zelfs. Twee rijstroken zijn dicht. A12, Duitse grens Arnhem. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven een uur vertraging nu. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek staat het helemaal stil. 11 kilometer file tot zaterdag is alleen de rechte rijstrook op de hoofdrijbaan open. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen. 11 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht.

0: bluf. Ik ben niet meer bang. Ja, die plaats. Zou ik hem nog een keer dragen? Nou, misschien zo meteen. Want het is tijd voor onze ochtendkoffie. Ja.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, dames en heren. Je kent hem van Pisa van vroeger. Van Verona. Je kent hem van koud, hè? Je kent hem van zoveel andere dingen. Mag ik een warm applaus voor de man, the only, Harry Vermeegen. Harry, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen zeg.
0: Nou, fantastisch om jouw stem weer eens te horen. Niet alleen aan de telefoon, maar ook met een singeltje. Daar kom ik zo op. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Top.
0: Zit je lekker in Spanje?
2: Ja, ik zit in Spanje. Het zonnetje schijnt. Dat is geen nieuws, hè?
0: Nee, lekker, hè? Goed leven daar,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: En toch...
2: Nee, maar het gaat goed. Het gaat goed natuurlijk. Want kijk, leuk om met Stef Eckel dat ik dat nummer heb kunnen opnemen. Dat was gewoon hartstikke leuk gewoon.
0: Ja, je bent natuurlijk een complete Oranje-fan en fanaat, hè, al jaren. Je vindt alles leuk van Oranje, toch? Hoewel, je bent altijd wel kritisch geweest ook, hè?
2: Ja, nou ja, ik ben nog wel kritisch op Nederland zelf al, hoor.
0: Gaan we het redden?
2: Nee, we gaan het niet redden, nee. Nee. Kijk naar de wedstrijden ook en de afgelopen week.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld in de Champions League en zo. Er zit bijna geen Nederlandse speler in.
0: Nee.
2: En wij missen spelers op het niveau, op wereldniveau.
0: Ja.
2: Wereldspelers, die hebben we niet. We hebben leuke spelers, we hebben goede spelers, we hebben een paar hele goede.
0: Ja.
2: Maar echt wereldniveau hebben we niet. En dan ga je het niet redden.
0: Ja, jarenlang hadden we dat wel, hè? Maar hoe komt dat toch? Door verkeerd opleiden of zo?
2: Ja, ook. Maar ja, het is net welke... Welke jaren je ziet, welke lichting je hebt. En we hebben eigenlijk geen echte goede mensen in de aanval. Waarvan je denkt, daar kunnen we aan de slag tegen Argentinië of tegen een hoog Frankrijk.
0: Ja.
2: Zit
0: er gewoon niet in, nee.
2: Dat zien we toch niet gebeuren. Maar kijk, Nederland die... We hebben al een probleem met Japan, let maar op.
0: Echt waar?
2: Ja, iedereen denkt, Japan, weet je wel. Maar die Japanners, ja. Nou, die Japanners, die moet je 7 keer bij gaan.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Dan staat hij de 8e keer weer met een grijns.
0: Ja.
2: Dan staat hij weer op te wachten, ja. En dan ga jij er weer langs, dan komt hij weer. En daar is hij, hoor.
0: En toch, ja. Harry, zit jij met Stef Eckel. Je bent toch trots. Wij zijn Oranje, zeg je. Wij zijn trots. Je bent toch trots op Oranje.
2: Ja, maar goed, het liedje is ook gemaakt voor als er Oranje dingen zijn, hè.
0: Oké.
2: Dus als er Koningsdag is, of als er Olympische Spelen zijn.
0: Juist.
2: Of noem maar op, als er iets met Oranje te doen is, dan kan dit lied ingezet worden.
0: Juist, het is ruim ingezet. Heel slim gedaan, ja.
2: Ja.
0: Stef, kende je hem al lang of niet? Hoe werkt dat? Belde hij jou?
2: Nee, ik heb via contact met hem gelegd.
0: Ja.
2: Want ik dacht van, nou, ik vind het wel leuk om met iemand te doen.
0: Ja.
2: Die dat ook leuk zou vinden. Kom ik alleen aanzetten, ja, dat is ook zo wat.
0: Ja, het is een leuke plaat geworden. We gaan zo draaien bij Noordzee. Harry, misschien toch wel goed om even een beetje de voetbalstand in de gaten te houden de komende tijd. Maar deze plaat gaat in ieder geval helpen. Dank voor jouw tijd, hè. Geniet van Spanje.
2: Ja, en jij ook. En geniet jij van de plaat. Luisteraars ook. En lekker allemaal meezingen. Wij zijn Oranje. Daar gaan we.
0: 1, 2, 3.
2: Yo!

platen. Daarvoor het nieuwe single van Stef Ekkel met Harry Vermeegen in de uitzending. Wij zijn Oranje. De plaat is dus niet alleen bedoeld voor het WK, maar eigenlijk voor alles wat we met Oranje doen. Koningsdag, het WK turnen, het WK frikandelhappen. Je kan zo gek niet bedenken of de plaat is inzetbaar.

0: allerbeste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer.

Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Are you drinking my Mullet Milk protein?
7: No.
8: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet Milk protein. The moo you can't resist.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
12: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met 2 opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs die je vaak betaalt langs de snelweg is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging, de weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem, 11 kilometer file tussen Knopend Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle, veel vertraging bij afrit Westerbork, 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer.
2: 100%

0: Sorry. Ja, vind ik de mooiste liedjes als daar een soort high air aan het einde zit. Mike Pedersen hoorde je en Dat doe jij bij Noordzee. Zo dadelijk voor je Suzanne Freek. Ken je dat gevoel, komt eraan. En nu tijd om een plaat in de spotlight te zetten.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, dat hoor je elke dag rond deze tijd. Een plaat die niet vergeten mag worden. En dit is echt zo'n bijzondere plaat. Geschreven door Danny Vera. En hij had tijdens het schrijven al de stem van André van Duin in zijn hoofd.
2: En dan niet deze stem, ja.
0: Nee, die mooie warme stem van André van Duin. De tekst werd een beetje aangepast, want ja... Het is een ode geworden aan Martin Elverink. De echtgenoot van André van Duin, die aan botkanker overleed. En samen brachten ze het lied ten gehore bij Matthijs Gaat Door. Voor altijd, geniet.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
3: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles

allebei begonnen met z'n twee. Had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
9: Kippie.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Het goed!
14: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
15: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoed.

0: Is 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis!
4: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen!
4: Hamster.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Schiphol is het vliegtuig geland met aan boord een zieke opvarende van het cruiseschip Hondius. Hij heeft symptomen van het hantavirus. De twee passagiers die gisteravond aankwamen liggen in het ziekenhuis. Na het opblazen van een geldautomaat in Amsterdam-West wordt gezocht naar 2 verdachten op een scooter. De plofkraak zorgde vannacht voor een ravage. De complete gevel is eruit geblazen. En de gedaalde olieprijzen van gisteren zorgen nu ook voor een iets lagere prijs aan de pomp. De landelijke adviesprijs van een liter benzine is met een cent gedaald naar €2,63. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: Dus worden langzaam korter. Het staat nog behoorlijk vast rond Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. Meer dan een half uur vertraging in 9 kilometer file. Tot zaterdag is de linker rijstrook dicht. En verder nog 2 rijstroken door de werkzaamheden die al langer duurden. A28 Groningen richting Zwolle was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Er staat nog 5 kilometer file tussen afrit Ermelo en Strand Nulde. Op de A58 Breda richting Tilburg door een ongeluk 8 kilometer file tussen knooppunt Sint-Annabos en de Reeshof. En de 8 kilometer file geeft een kwartier vertraging.

De plaat sneller bij Noordzee. En het station met 200% puur Hollands dendert door. Vullen het trouwens de laatste keer met Luc tussen 4 en 7. Want vanaf morgen is er een even kerk weer terug met Wat een Middag. Ja, de rust is voorbij, kunnen we zeggen. Maar wel erg leuk dat ze weer terug zijn natuurlijk. En met Luc is het altijd lekker luisteren. Niet vergeten dus, zometeen Marleen Saupala en de Bevers. Ja, Kees en John de Bever die presenteren vandaag en morgen tussen 12 en 1 de lunch hier bij Noordzee.

Nou, altijd goed om de tapjes in de gaten te houden, oké? Okay? Zo, even kijken hoor. Morgen in de ochtendshow hebben we ook weer opnieuw ochtendkoffie met. En morgen gaan we bellen met Gino Schallenberg. Hij heeft een nieuwe single, Ik kon geen afscheid nemen. Het is een heel heftig verhaal.

0: Radio Noordzee.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Amster.
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
7: Play.
8: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Amste.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
16: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
7: Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noord.

Bonemakkie. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier op deze donderdagochtend 7 mei. Het is even na 10 uur en ik ben voorlopig hier met lekkere muziek. Alles Nederlandstalig uiteraard, 200% puur Hollands. Je hoorde Mart Hoogkamer en Willy Dans. Grappie-sappie. Amar, die ga je nog horen. Paul de Leeuw en Vincent, die komen ook nog voorbij. Je krijgt er uiteraard weer een verse shownieuws-update. En ik ga even kijken of ik nog wat mensen kan feliciteren vandaag. En ja, dat kan. Het toeval wil dat er twee oud-minister-presidenten jarig zijn vandaag. Jan-Peter Balkenende en Ruud Lubbers. Allebei jarig, dus op 7 mei. Van harte gefeliciteerd, want ik weet dat ze luisteren. En ja, als je dan een plaat moet uitkiezen voor deze twee oud-premiers, dan is dat misschien een beetje ingewikkeld. Maar ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee of ze zo'n beetje van Nederlandstalige muziek houden. Maar laten we eens een wilde gok nemen. Want eigenlijk zit je hiermee natuurlijk altijd goed, hè? De Dijk met Als het golft voor de tweejarige oud-premiers. Als het golft.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws update op Radio Noordzee. Nog iets meer dan een week en dan staan Suzanne en Freek 10 keer in het Gelredome in Arnhem. Er komen bijna 400.000 mensen naar de shows kijken. Aan shownieuws laat het duo weten dat de repetities inmiddels achter de rug zijn en dat ze er heel veel zin in hebben. Suzanne en Freek zijn in november vorig jaar ouders geworden van zoontje Sef. Suzanne wil hem ook even mee het podium opnemen als de zaal nog leeg is. Ik wil heel graag een foto van hem maken daar. Gewoon dat hij er even bij is, aldus Suzanne. Ze was fit, een enorme sportliefhebber en deed vorig jaar nog mee aan de Marathon van Rotterdam. Carlijn van Leeuwen, de dochter van EO-presentator Bert van Leeuwen. Carlijn had nooit verwacht dat ze op jonge leeftijd geconfronteerd zou worden met MS. Hoewel haar leven sinds de diagnose op zijn kop staat, kijkt ze positief naar de toekomst, vertelt ze aan de Telegraaf. Vorig jaar deelde Carlijn haar verhaal op sociale media. Op TikTok en Instagram laat ik veel over mijn werk als arts zien. Het voelt gek en niet oprecht om na een periode van radiostilte rondom mijn werk niks te delen over mijn diagnose, vertelt ze. En het uitstrooien van de as van zijn moeder voor de kust van Curaçao levert Gerard Joling een nieuwe single op. Morgen verschijnt Mama, waar ben je nou? Dit is precies de vraag die Gerard zich regelmatig stelt als hij in Schagen langs zijn ouderlijk huis rijdt. En zo ontstond het idee voor deze ode aan zijn moeder, vertelt Gerard aan de Telegraaf. Het is inmiddels 4 jaar geleden dat Jannie Joling overleed. Op het uitstrooien van de as van zijn moeder, waarbij het liedje Mama, waar ben je nou op tv te horen was, kwamen gigantisch veel reacties. Daarom brengt Gerard het liedje nu ook echt uit.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

de zon je komt halen. Nou, dat zullen we dan maar doen. Straks iets meer over dat bewogen privéleven van onze Radio Noordzeester. Die dame met pit, zo wordt ze vaak omschreven, die recht voor zijn raap uitkomt voor haar mening. Ja, daar, die wil je natuurlijk niet tegen je hebben. En stel dat dat toch gebeurt, hè. Stel, Anouk, ja, die heeft het op je gemunt. Nou, en ze maakte dan een lied over. Hoe voel je je dan? Nou, dat is dus gebeurd. En het hele verhaal hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we even naar de Zout uit Volendam. Monique Smit is dit. Ze wil je niet voor een klein beetje, niet voor de helft.

0: is de mol.
1: Amar was dat en daarmee is het bijna 22:30. Ja, wat dat betreft kan je de klok erop gelijk zetten, want dan heb ik toch weer zin in een bakje koffie. Dat ga ik even snel halen terwijl jij luistert naar 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fontijn.
0: Mo.

0: nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Even over later.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Zul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: Noordzeester van de Week.
1: Ja, Radio Noordzeester deze hele week is, en dus ook vandaag, is zangeres Anouk. Je kunt je misschien herinneren dat zij voor de derde keer trouwde tijdens haar concert op het Malieveld in Den Haag. Daar was dus het hele publiek getuige van. Dat was in 2022. Daarvoor was ze dus ook twee keer getrouwd geweest. En ze heeft in totaal 6 kinderen. De oudste van die 6 is 24 jaar, als ik het goed heb uitgerekend. En de jongste is op dit moment 10 jaar. Het nummer dat ik vandaag van Anouk ga draaien komt van haar Nederlandstalige album Wen er maar aan. En dat maakte zij in 2018. Het nummer heet Het is klaar. Ja, nou, waar zou dat nou over gaan? Ze zingt over een ex en dat ze niet meer met hem om wil gaan. Het is niet bekend wie die ex is, om welke ex van Anouk dat gaat, maar ze heeft zelf wel aangegeven dat ze de inspiratie had gehaald uit haar eigen ervaringen. Dus je kunt er wel een beetje van uitgaan dat dit haar verhaal is. De Radio Noordzeester van deze week, Anouk, met het nummer Het is klaar.
0: De Radio Noordzeester van de week.

smoorverliefd op jou van de band die duizenden, met name meidenharten, brak toen ze bekendmaakten dat ze ermee stopte. Ik was een van die meisjes, maar gelukkig hebben we de muziek nog. En gelukkig draaien we ze ook regelmatig hier bij Radio Noordzee. In het volgende uur mijn nieuwe rubriekje waar ik erg blij mee ben. We draaien de hele week nummers die een link met elkaar hebben. Deze week is de link moeder, omdat het aanstaande zondag moederdag is. De meningen zijn daar natuurlijk over verdeeld. Hè. Sommigen die vinden dat allemaal onzin, commerciële toestanden. En sommigen zeggen, ach, toch best gezellig. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Laat het me weten via radionoordzee.nl. Tijd voor een duetje dan.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdag cadeau, print en go bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. heeft een hoger beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met de Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. En in Gorkum is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 200% duur.

0: fijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: Nou, hartstikke lachen. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier even over 11. Ja, ik moet hier niet per se om lachen. Ja, ook wel natuurlijk. Maar ik moet er ook altijd een beetje van bijkomen van dit nummer van Jochem Meijer. Mijn dag. Afijn, ik haal even een paar keer diep adem om weer een beetje tot mezelf te komen. Straks de link van Marleen. Nummers die allemaal een link met elkaar hebben deze hele week. Is de link van deze nummers moeder. Dat heeft alles te maken met moederdag. Aanstaande zondag. Ik geef het je even mee voor het geval je het vergeten was. Straks een prachtig bijpassende plaat dus. Je krijgt ook zo meteen weer een shownieuws update van de shownieuwsredactie. Moet je voorstellen, rond dit tijdstip. Zo, nou ja, wat is het, even over 11. Ja, is die shownieuwsredactie al hartstikke druk met nieuwtjes verzamelen voor de show van vanavond. Elke avond natuurlijk na Hart van Nederland te zien hier bij SBS6. Even kijken, wie komen er nog meer voorbij vandaag? Gezellig, Gerard Joling ga je horen. Het goede doel. Maar eerst is dit snelle in mijn bloed.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Vanochtend heeft het gerechtshof van Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak tegen Ali B. De rapper heeft een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar opgelegd gekregen. Dit is zwaarder dan de straf van 2 jaar die hij eerder kreeg opgelegd. De conclusie van het hof is dat Ali B schuldig is aan 2 verkrachtingen. Van Naomi en zangeres Ellen ten Damme. Ali B is echter vrijgesproken van het aanranden van zangeres Jo Helena. Het hof zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan haar verklaring, maar er is onvoldoende steunbewijs en geen schakelbewijs. Mariska Bauer gaat vanaf begin 2027 naar het theater. In de voorstelling Maris, wat eten we vandaag? Vertelt ze persoonlijke verhalen terwijl ze aan het koken is. Met haar kookvideo's scoort ze al een tijdje hoge ogen online. Maar het idee voor een eigen voorstelling ontstond tijdens een etentje in een theater waar Mariska voor manlief Frans Bauer aanwezig was, vertelt ze in het AD. De inkoper van dat bewuste theater vroeg haar toen: waarom ga je hier niet op het podium staan? Dat bleek voor Mariska het juiste zetje. Mariska vindt het supereng, maar kijkt er enorm naar uit. En cameraman Sander van RTV Noord heeft na een spontane koppelactie van zanger Douwe Bob zijn eerste date met Bente gehad. Dat vertelt hij in RTL Boulevard. Douwe Bob stond op Bevrijdingsdag in Groningen en dat concert werd gefilmd door Sander. Douwe Bob vroeg tijdens het optreden aandacht voor de vrijgezelle cameraman en vroeg meisjes in het publiek of zij op date met hem wilden. Sander koos in het publiek voor Bente. Zij zijn dinsdagavond samen in het Reuzenrad geweest, vertelde Sander. Er staat voor nu alleen nog geen tweede date gepland.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands.

0: natuurlijk.
1: De link van Marleen.
0: Ja, de link van Marleen deze hele week. Het is een vrij nieuw rubriekje. Ik heb een link gekozen en bij passende platen daarbij uitgezocht. Of jullie zijn met goede tips gekomen voor platen die met het thema van deze week te maken hebben. En dat is moeder. En dat heeft natuurlijk dus alles te maken met het feit dat het moederdag is. Aanstaande zondag. Ik geef het je maar even mee. Hoe sta jij tegenover moederdag? Ik krijg berichtjes van mensen die zeggen commerciële toestand, daar hou ik niet van. Maar ook, ach, ik vind het wel leuk. Ik vind het zelf leuk om frutsels, knutsels en gezellige dingetjes te krijgen. Ontbijtje op bed, dat soort gedoe vind ik enig. Maar ik heb wel een beetje een kleine traumatische herinnering aan moederdag, zo'n 10 jaar geleden. Want mijn vader die overleed de avond voor moederdag, dus op zaterdagavond. En die ochtend daarna, dus op moederdag, kreeg ik ontbijt op bed en leuke knutsel, frutselwerkjes en tekeningen. En Charlie, mijn dochter, was destijds 6. Die was hartstikke blij om haar moeder zo te verwennen. En ik kon daar natuurlijk met moeite enthousiast op reageren. En toen dat eenmaal een beetje achter de rug was, moest ik haar toch vertellen dat haar opa was overleden. En eigenlijk sinds dat moment is moederdag altijd een beetje een gek moment voor mij. Je kan het je misschien voorstellen. Dus ik ben heel benieuwd wat ik zondag ga ervaren. Ik hou je daarvan op de hoogte. Desalniettemin is de link van Marleen dus wel moeder. En daar heb ik een prachtig nummer van Bente bij uitgekozen. En dat heet Mama, kijk, ik kan het zelf. MUZIEK

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, dat wou ik net zeggen. Waar blijf je nou, Donnie en Senna? Waar blijf je nou met je verzoekje? Want je hebt nog even de tijd. Het is bijna 11:30 en straks draai ik een verzoekplaatje. Dat kan zomaar die van jou zijn natuurlijk. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is naar radionoordzee.nl gaan. Mij een berichtje sturen via die groene knop. En laat mij weten wat jij straks wil horen.

0: Amsterdam deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften, zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
20: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

Marco Schuitmaker. Dan heb ik nog leuk nieuws voor fans van Yves Berendsen. Want als jij kans wil maken om op 15 november naar zijn concert te gaan in Ziggo Dome, samen met iemand anders, is dit misschien wel een goed moment om even je WhatsApp erbij te pakken of even naar radionoordzee.nl te gaan. En even een berichtje de studio in te slingeren. Het woord Yves, dus zijn voornaam, naar de studio te appen. Want daarmee maak jij al kans op 2 kaarten. Morgenmiddag zou je dan misschien gebeld kunnen worden door Radio Noordzee. Als jij die winnaar bent, zou toch superleuk zijn. 2 kaarten voor de show van 15 november. Wie ook de knop gevonden heeft op radionoordzee.nl is Margie. Zij wil graag horen een nummer van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Nou, dat mag zeker, Margie. Wat leuk dat je deze hebt aangevraagd. Uiteraard ga ik hem voor je draaien. Leuk om deze ook weer eens te horen. Dus vandaag is hij speciaal.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Lug van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon.

verst van de pers, want dit is zijn nieuwe single. En ik voel toch zo langzamerhand wel een lunchmoment aankomen. En dat komt goed uit, want de Bevers die staan alweer helemaal klaar om het lunchprogramma voor je te presenteren. Tussen 12 en 1 draaien zij hun favoriete Nederlandstalige muziek. En ja, ze hebben ongetwijfeld weer hilarische verhalen, goede anekdotes. En trouwens, als je ze vragen wil stellen, dan kan dat via radionoordzee.nl. Via die beruchte berichtenknop stuur je vraag in en dan kom meteen in de studio. Ja, wie weet beantwoorden ze jouw vraag dan wel. Ik maak dus graag plaats voor de Bevers. Veel plezier met die twee. En blijf natuurlijk lekker luisteren naar Radio Noordzee. Dit is Sluit me in je armen van Zoe Levi. Maak er een mooie dag van en heel graag tot morgen.

0: voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
8: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
12: Even over later.
13: Sst, ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
11: Stihl, sterk werk.
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Het goed!
18: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30 exclusief bij SBS 9.
19: De kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
25: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
26: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: samen met John en Kees de Bever.
1: Nou, dit nummer, John. 2022, tijdens de coronacrisis, toen kwam dat wel even binnen.
2: Ja.
1: Maar goed, Missen Zou van Thomas Agda, Rolf Sanchez en Kraantje Papi. Maar John, wij hoeven elkaar helemaal niet te missen. En de mensen ons thuis ook niet. Want we zijn er gewoon weer bij de lunch bij Radio Noordzee.
3: Ik weet niet of de mensen of er überhaupt nog luisteraars zijn.
1: Ja, natuurlijk.
3: Zouden ze nog luisteren naar ons?
1: Ja, en
3: het volgende liedje, ja. Het volgende liedje hoort wel bij mij. Het volgende liedje wat nu komt.
1: Dat kan jij ook mooi zingen.
3: Dat kan ik ook leuk zingen. Maar dat vind ik gewoon een leuk liedje. En dat is eigenlijk dat soort muziek wordt eigenlijk te weinig gedraaid. Dus daar komen we hier nou naar luisteren. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Willy en Willeke Alberti.

0: onder hypnose.
1: Fleming, hè? En weet je wat leuk is, John? Volgende week presenteert Justin de Wilde lunch hier op Radio Noordzee. En hij heeft denk ik echt een grote hit in handen met Cheerio. Dus ik vind het heel leuk, ga ook zeker luisteren. Ja, laten we gewoon even meezingen samen, John.
2: En we hebben binnenkort ook nog Chino Fleming staan. We hebben binnenkort nog, maar dat mag niet zeggen, maar we hebben nog wel binnenkort heel groot nieuws over Fleming. Maar ja, dat mag niet zeggen.
1: We gaan nu naar Cheerio. Ja. Snel mis ik trend. Nu.

0: alles of niets.
1: Kees, je bent aan de beurt. Delano Dunker met Alles of Niks. John, wie krijgen we straks nog?
2: Suzanne Freek zie ik hier staan.
1: Ja, en we zitten precies halve weken van deze lunchpauze.
2: En een toontje lage vierte lente in Twente krijgen we ook nog.
1: Lente in Twente.
2: Makkelijk, hè? Lente in Twente.
1: Ja, je dat moet er maar opkomen.
2: Dat kan ik zelf ook wel verzinnen. Zo had ik nog kunnen verzinnen zelf.
1: Oké, daar gaan we.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: €29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Red Bull. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door John en Kees de Bever.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek waren dat. Nou ben ik gek, Kees.
2: Oh, ik dacht je maakt hem af. Als ik normaal wat tussendoor kan dan zeggen, jij praat altijd.
1: Ja,
2: en nou mag,
1: ja maar
2: nou
1: jij praat beter Nederlands dan ik.
2: Ik wil even wel iets aanhalen. Want elke dag behandelen we een vraag van een luisteraar. Maar vandaag doen we dat niet.
1: Oh.
2: Want we willen eigenlijk heel kort het hebben over iemand die ons veel te vroeg ontvallen is. Die iedereen ook kent. Zijn hits. Iedereen kent die ook. En dat is René Kast.
1: Ja, en ik zal je vertellen. Twee dagen voordat hij stierf, had ik me nog aan de telefoon. Want toen hij vroeg aan mij, Eske, nou wat hebben wij? Hebben een, hoe heet het, een podcast. En daar wou hij graag in. En twee dagen later was hij dood, ja. Het is dus pluk de dag.
2: En ik moet wel zeggen dat ik vind dat Nederland het heel mooi heeft gedaan. Ook, ja. Hoe ze over hem praten, hoe ze hem herdenken bij de slimste mens.
1: Ja, hoe dat ze hem afgesloten hebben, ja.
2: Ja, hij was echt een woordkunstenaar, hè. Dat is echt ongelooflijk. Hij deed ook heel veel voor taal, voor mensen die niet goed met taal waren.
1: Oh, dat is iets voor mij dan. Dat was iets voor mij geweest.
2: Nee, maar ik vind het echt wel mooi hoe Nederland hem herdenkt en herdacht heeft. En overal, zijn hits blijven gewoon bestaan. Dus,
1: ja.
2: Nou, daar wilden we dit momentje toch even op pakken.
1: Adje voor de sfeer.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: John, jij bent.
1: Nee, jij bent.
0: Nee, jij zou beginnen, ik zou hem afmaken.
1: Martijn Visser, jij bent het feestje.
0: Ja, en weet je wat leuk is? Want ik dacht, ja, de lunch zit er alweer op. Maar we gaan afsluiten met iets wat ik wel leuk vind. En ik heb dus, het gaat om Harnie. Vanavond heb ik hoofdpijn. Kent iedereen.
1: Ik denk de mensen thuis ook als ze ons horen zo bij de lunch.
0: Nou, maar ik heb op haar Instagram gelezen dat zij dus weer plannen heeft om weer te gaan zingen. Nou ja, dan ben ik fan, want ik hou van dat soort artiesten die vroeger heel groot zijn geweest en die toch echt iets betekend hebben voor de Nederlandse muziek. Dus Harnie, geen hoofdpijn meer, gas erop, het land in.
1: En ik zou zeggen, tot morgen.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
18: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand blootfoto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: 10% duur

Radio Noordzee, je hoorde Neem Me Mee. Ja, we kennen ze uiteraard van onderweg. Maar dit was ook gewoon een grote hit. Leuk om die weer eens te horen bij Radio Noordzee. Goedemiddag, mijn naam is Luc. En over onderweg gesproken. We zijn eigenlijk onderweg naar het einde van de werkdag. Hey, de helft zit er al op. Morgen is het alweer vrijdag. Eigenlijk is het bijna weekend. Of ben ik dan iets te positief? Nou, hoe dan ook, met 200% puur Hollandse muziek kom je wel aan het einde van die werkdag. Met zometeen hier Herman van Veen. De nieuwste van Henk Dissel komt er ook aan. En over dat weekend gesproken, heb je al plannen? Ga je lekker de kroeg in of doe je rustig aan? Nou, mocht je wel de cafés willen opzoeken, dan kan dat in Nederland uitgebreid. Ik heb het even gecheckt. In januari van dit jaar stonden er in ons land ruim 10.000 kroegen en cafés geregistreerd. Kortom, je kunt een aardige kroegentocht gaan houden dit weekend. En over kroegentocht gesproken, die hoor je nu van Donnie.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Prachtig zeg, een klassieker van Herman van Veen. Je hoorde Hilversum 3. En dat was ongetwijfeld een leuke zender, Hilversum 3. Maar won je daar kaarten voor Yves Berendsen? Nee, hè? Nee.
1: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Maar bij Radio Noordzee wel, jazeker. Deze hele week maak je kans op 2 tickets voor het concert waar je bij wil zijn. 15 november in de Ziggo Dome in Amsterdam gaat Yves Berendsen al zijn grote hits zingen. Terug in de tijd, Droom jij over mij vannacht, Lust. Nou, ik kan wel even doorgaan. De hele week maak je kans als je heel simpel het woord Yves naar ons toestuurt. Gaat heel makkelijk, radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht en dan gewoon alleen de naam Yves sturen. En misschien word jij vanmiddag al teruggebeld door René Verkerk in de Radio Noordzee Middagshow. Als dat zo is, krijg jij 2 tickets voor dat concert van Yves Berendsen. En dan heb je alvast iets om naar uit te kijken voor na de zomer. Dus radionoordzee.nl, het woord Yves naar ons toesturen kan al voldoende zijn om misschien wel bij dat concert te zijn. Zometeen hoor je Bluff. Alles is liefde, komt eraan bij Noordzee. En dit is de nieuwe van Henk Dissel.

0: Met deze week in de bonus: alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oste.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
12: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van 19,99.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: 18+.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Bart en Billy bij Radio Noordzee. Je hoorde Gappie Sappie.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Yes, elke donderdagmiddag zo rond dit tijdstip dan duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar de tijd waar het ooit begon voor een bepaalde artiest, een zanger, een zangeres of in dit geval een hele groep. Want deze mannen zijn sinds midden jaren 90 aan de gang met elkaar. Ze hebben een tijdje een pauze gehad, maar morgen komen ze met nieuwe muziek samen met Gordon. Nou, dan weet je misschien wel een beetje over wie het gaat. De mannen van Replay, morgen dus nieuwe muziek. En vandaag dacht ik even terug naar de tijd waarin het allemaal begon voor Replay. Alla Day!
1: Radio Noordzee, de doorbraak!

0: Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
1: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
2: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Hi, dag.
10: Hoi, hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract. Ga je naar essent.nl.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
16: Kippie.
17: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: Hamster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
19: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
18: Play.
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
18: Yes!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster!
20: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
21: Oh yeah.
20: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is dus ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en tbs. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon en een stukje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu...

Zoe Levi, Ben Ortsey en sluit me in je armen op deze donderdagmiddag. En de mannen die wij vanmiddag weer in de armen gaan sluiten, gelukkig zijn de mannen van de Radio Noordzee Middagshow, René, Jonathan en Kobus. Ze zijn vandaag terug van hun vakantie en meteen een bommetje volle show vanaf 4 uur. Onder andere te gast de vrouw achter deze hit.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Vandaag heeft het gerechtshof van Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak tegen Ali B. De rapper heeft een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar gekregen. Dit is zwaarder dan de straf van 2 jaar die hij eerder kreeg opgelegd. De conclusie van het hof is dat Ali B. schuldig is aan 2 verkrachtingen... van Naomi en zangeres Ellen ten Damme. Ali B. is echter vrijgesproken van het aanranden van zangeres Jill Helena. Het hof zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan haar verklaring, maar er is onvoldoende steunbewijs en geen schakelbewijs. Ali was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij gaat nu in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens zijn advocaat Bart Zwier zal deze procedure ongeveer 1 jaar duren. In de tussentijd hoeft Ali B. zijn straf nog niet uit te zitten. Christina Curry vindt de stukken die deze week in de media zijn verschenen over haar moeder Patricia Pai mensonterend, respectloos en hondsbrutaal. Dit meldt ze op haar Instagram. De Telegraaf schreef onder meer dat het slecht gaat met de gezondheid van Patricia Pai en dat ze in een recent verschenen video maar wat afwezig om zich heen kijkt. Misschien zijn de echte seniele boemers hier wel de journalisten zelf, aldus Christina. Het filmpje waar het over gaat is volgens Christina een moederdagcampagne die met humor en sarcasme is geproduceerd. Christina vindt het walgelijk dat dit filmpje nu wordt verdraaid. En een bijzondere samenwerking voor rapper Donny. Aanstaande maandag brengt hij samen met K3 het foute anthem Schaduw uit. Q Music roept jaarlijks een nummer uit tot het foute anthem en sinds 2023 creëert de radiozender de track zelf. Het is voor K3 hun allereerste samenwerking met een andere artiest. Het feestnummer Schaduw bevat verschillende referenties naar K3-liedjes en een knipoog naar Studio 100. Het liedje wordt door Donny afgemaakt met een zelfgemaakte rap.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Hans de Boy. Met een nederklassieker. Thuis ben, hoorde je bij Radio Noordzee. Misschien ben je een van de geluksvogels die al lekker onderweg is naar huis. Of moet je nog een paar uurtjes aan de bak? Nou, hou vol en hou Radio Noordzee lekker aan. Met 200% puur Hollandse muziek verlichten we een klein beetje de werkdruk. En die muziek is lekker hoor. Zometeen Maxime en Babette. Hoe dan ook komt eraan. Edcilia ga je horen. Lekker meezingen met hemel en aarde. En dit is een nieuwe ster aan het Nederlandstalige firmament. Bram Bongers, ideale

0: allereerste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Lucht van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem.

0: Kijk op ing.nl/zakelijk. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

Bij Radio Noordzee hoorde je Hemel en Aarde uit het jaar dat we wel meededen. Ja, 1998 was dit alweer. Toen werd Etsilia vierde van de 25 deelnemende landen. Helemaal geen slechte prestatie met 150 punten. Ja, voorlopig blijft Cloud onze laatste Songfestivalheld afgelopen jaar. Want je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Dit jaar hebben wij geen afvaardiging bij het Songfestival. Het is wel de maand van het Songfestival. 7 mei vandaag op de kalender. In de komende weken gaat het spektakel plaatsvinden, maar dus zonder Nederlandse inzending. Gelukkig hoor je met regelmaat een oud Songfestival klassieker hier bij Radio Noordzee. Hou ons lekker aan. 200% puur Hollandse muziek. En over klassiekers gesproken. Oh, maak je klaar. Henk Westbroek hoor je zo. Met Zelfs je naam is mooi. En

0: Welte Radio Noordzee op donderdagmiddag. Wat een hit, hè? En over hits gesproken. Elke week kiezen wij hier bij Radio Noordzee de Hollandse hitflits. Een liedje waarvan wij denken, dit is nieuwe muziek, maar dit is heel goed. En dit zou zomaar eens een hele dikke hit kunnen worden. Deze week is hij voor Miss Montreal. En ik had afgelopen vrijdag de eer om het Sanne persoonlijk te vertellen. Je bent de hele komende week de Hollandse hitflits.
1: Hey, wat leuk, wat te gek.
0: Gefeliciteerd.
1: Echt heel leuk, thanks.
0: Ja, we gaan je extra veel draaien hier bij Radio Noordzee.
1: Echt ontzettend leuk. Hartelijk dank je hiervoor. We zijn begonnen met...
2: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Miss Montreal, schuilen.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1.600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
11: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
12: Eerste schooldag?
11: Ja, zo lastig.
12: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
10: Bestel je obu op netlink.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Realityster Peter Gillis moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan €1,3 miljoen. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De Marsjes heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, de temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: Nilsson bij Noordzee.
1: Ja, de beat is ook voor jou.
0: Je hoort de kop in het zand op donderdagmiddag. En de mannen die hun gezicht juist weer laten zien vandaag zijn de mannen van de middagshow. Over een klein uur zijn ze weer terug van hun vakantie. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosga. Hartstikke fijn natuurlijk. En laten we eens even kijken wat er allemaal in de show zit vanmiddag. René, vertel eens. Goedemiddag.
2: Hey, Lucky. Goedemiddag, jongen. Hey. Numidia komt langs in het huis van de Hollandse hits vandaag. Ze heeft een nieuwe track gemaakt. Ik bleef geloven. Heeft zich kwetsbaar opgesteld, een persoonlijk levenslied, waarin ze dus terugblikt op een moeilijke jeugd, waaronder haar ervaring met jeugdzorg en begeleid wonen, et cetera. Nou, het eindresultaat mag er zijn en ze komt hem vanmiddag zingen in Wat de Middag. En verder bellen we even met Mariska Bauer. Mariska gaat vanaf begin 2027 naar het theater. Ze gaat een voorstelling geven en nou ja, een beetje kookles geven. Ik vraag me wel af, als zij dus al die theaters aandoet, wie gaat er dan in Feyenaard koken? Of moet Frans gewoon elke avond Chinees bestellen? Nou, kunnen we mooi even neerleggen bij haar. We zijn er weer om 4 uur op Radio Noordzee. Wat een middag.

0: Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Met vanmiddag veel nieuws uit de rechtbank. Peter Gillis heeft een taakstraf van 60 uur gekregen voor het mishandelen van zijn ex-partner Nicole Kremers. De rechtbank vond dat er genoeg bewijs was dat Peter Nicole in 2022 heeft mishandeld. Peter Gillis zou Nicole onder meer in haar neus en rug hebben gebeten. De rechter achtte de verklaring van Nicole geloofwaardig en achtte de mishandeling op basis van onder meer foto's en een geluidsopname voldoende wettig bewezen. Gillis werd ook beschuldigd van andere mishandelingen, maar daar vond de rechter niet genoeg bewijs voor. Peter Gillis moet zijn ex ook een schadevergoeding betalen. En we blijven nog even bij Peter Gillis, want de rechtbank in Den Bosch heeft hem een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat vennootschapsbelasting ingediend voor onder meer de Oostappengroep. En Jill Helena, een van de slachtoffers in de zedenzaak tegen Ali B., wil de uitspraak van het gerechtshof in rust verwerken. Haar advocaat Sebas Dijkstra laat weten dat de zangeres ervoor heeft gekozen geen interviews of andere media-optredens te geven. Voor mij is pijnlijk duidelijk geworden wat zo'n langdurig proces met iemand als mens doet. De stress, de onzekerheid en de voortdurende spanning hebben veel invloed gehad op mijn leven, zowel privé als professioneel, laat ze in een verklaring weten. Tegelijkertijd is Jill Helena dankbaar dat er opnieuw erkenning is geweest voor haar verhaal en ervaring.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

bij Noordzee. Een beetje van het dit en een beetje van het dat. Ondertussen leuk om van je te horen via de Radio Noordzee inbox. Altijd welkom hè, om een berichtje te sturen. Melissa doet dat bijvoorbeeld. Die vraagt of ik iets van Suzanne en Freek kan draaien. Want ze gaat binnenkort naar een van de concerten in het Gelredome. Ja, geweldige prestatie van Suzanne en Freek. 10 keer staan ze deze maand in een uitverkochte Gelredome. Dat lukte. Geen enkele grote artiest. Paul McCartney niet, Britney Spears niet, Toto niet. Ze stonden allemaal in de Gelredome, maar niet 10 keer. Suzanne en Freek dus wel. Nou, Melissa, ik ga zo meteen halverwege voor je draaien. Ook Dave Dekker komt eraan. Monica, hoor je zo.

0: Radio Noordzee.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
9: Wat goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meijer.

0: Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?

0: Hoppakee, Dave Dekker, Radio Noordzee, je hoorde Monica. Hey, heb je deze week al naar de Radio Noordzee Lunch geluisterd? Moet je echt even doen. We hebben deze hele week namelijk niemand minder dan John en Kees de Bever te gast, die een week lang hier de Noordzee Lunch presenteren. Nou, in ieder geval, het is meer ginnegappen en het leuke hebben dan echt presenteren, maar het is echt de moeite waard om te checken. Iedere dag tussen 12 en 1, dus ook morgen nog. En mocht je nog een leuke vraag hebben voor de heren, dan kun je die nog indienen via radionoordzee.nl, want elke dag beantwoorden de mannen samen een vraag.
1: Jasmijn van der Velde, John, die heeft via radionoordzee.nl een vraag ingestuurd. En dat is wel leuk als jij die beantwoordt. Want zij vraagt of we iets meer willen vertellen over onze bioscoopfilm Alles voor de Fans. Wanneer verschijnt die? Wat gaan we doen?
2: In de maart volgend jaar. En we hebben in september volgens mij, want ik heb het script nog niet gelezen, de opnames 14 dagen in Malta. En er doet best kleine rolletjes voor bekende Nederlanders. Dat is wel leuk. Ja, wij spelen de hoofdrol. En we hebben natuurlijk een paar goede acteurs die echt kunnen acteren. En ik denk dat gewoon leuk wordt.
1: Ja, we hebben even, kijk, Johan Derksen natuurlijk.
2: Ja, Albert Vlinder.
1: Ja.
2: Henk de Kater.
1: Ja.
2: Helen
1: Hendricks. En verder zeggen we
2: nog. Nee, ik kan niet alles verklappen.
1: Maar wat ook leuk is om te zeggen, is dat we vanaf januari de Bever seizoen 7 op tv komt. En daar gaan we het hele traject van de filmopname weer in meenemen.
2: Ja, dus 8 weken voordat de film uitkomt, kunnen we nog goede reclame maken. Is goed bedacht.
0: Ja, boerenslimheid. Hartstikke goed. John en Kees de Bever. Morgen zijn ze er nog één keer op vrijdagmiddag vanaf 12 uur om het weekend lekker extra vroeg met elkaar af te trappen. Dit is Marco Borsato.
3: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig.

Bert en Donny bij Radio Noordzee. Je hoorde Moët dat nou. En wij ontkurken ook de champagne. Zo, even kijken. Hoppakee. Want de mannen zijn weer terug. De mannen van de middagshow zometeen na 4 uur. Wat een middag met René Verkerk, Jonathan en Kobus. Het hele team weer compleet. En onder andere Numidia te gast. Dus blijf bij Noordzee zometeen na 4. Veel plezier. Ik spreek je morgen. En dan is het alweer vrijdag.

0: Radio Noordzee.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi, joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow, zaterdag om 8 uur op 6.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
14: Kippie. Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagent opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
15: Flitsmeister meldt 28 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperenbroek, 17 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem voor IJsselbrug, 16 minuten. En de laatste van dit moment is de A50. Dat is Arnhem-Os voor Valburg. Daar is een ongeval gebeurd.
20: Je bent niet verleerd.
15: Nee, ja, ik heb thuis geoefend.
20: Geoefend?
15: Ja.
20: Je hebt het goed gedaan, jongen.
15: Dankjewel.
20: Even een kort applaus?
15: Nee.
20: Jawel.
15: Oh,
20: kort applaus.
15: Doe maar.
20: Oké. Okay.
0: 100% duur.

0: En droom jij al voor mij vannacht? Nou, het is een dolle week. Het is de Yves Berendse week.
1: Ja. Vallen met een neus in de boot.
0: Sowieso maak je binnen nu en pak een beetje een ruime 3 uur nog eventjes heel fijn kans op 2 tickets voor zijn show op 15 november Ziggo Dome Amsterdam.
1: Ja, dat wordt 1 groot feest.
0: Dat is te gek. Dus en weet je, voor je het weet is het 15 november, want zo hard gaat het nu eenmaal.
1: We zijn nu al 7 mei. Ik heb het gevoel dat we gisteren de champagne met Oud en Nieuwe Bond kurkt.
0: Ik zag dat de aandelen nog niet gehalveerd waren, dat het pand nog overeind staat. Ja. Maar ik dacht, Menno, na 10 dagen zonder onze mentale ondersteuning kun je misschien wel een opbeurend praatje gebruiken.
2: Ja.
0: Als we nog wat glazig uit de ogen kijken, zijn we niet aan het dagdromen.
2: Okay.
0: We zijn aan het defragmenteren. Oh. Dat weet je dat nog.

0: beetje gemist, Menno.
1: Ja, heel erg.
0: Ja. Ben je wel verwend? Hebben ze hier in de watten gelegd? Zijn ze aardig geweest?
1: Ja, ik had een paar raadsels, had ik goed.
0: Oh, echt? Lucky heeft gewoon de raadsels. Oké, perfect. Hé, maar jongens, het rampscenario met de gigantische temperatuurstijgingen is van de baan komen, volgens mij.
2: Echt, wat een geweldig verhaal is dat.
0: Ja, de wereld komt dus niet ten einde in het jaar 2100.
1: Oh, nee.
0: Dus dat is natuurlijk ook gewoon, dat is een enorme opluchting voor iedereen die een woning, onderwaterwoning in Amersfoort heeft gereserveerd. Na het jaar 2100 is alles er gewoon tussen.
1: Ja hoor.
2: Nou, dat is toch lekker.
0: Ja. We hebben het einde van de mensheid met succes vooruitgeschoven naar een nog nader te bepalen datum.
1: Oké.
0: Okay. Een beetje de magnetronmaaltijd onder de klimaatvoorspelling, heb ik het idee. Waar die wetenschappers vandaan.
2: Ja, maar al die mensen die dus een aantal jaren geleden al dit riepen, waren allemaal wappies, weet je nog?
0: Waren wappies.
2: Ja, en de wetenschap zegt het. En miljarden geïnvesteerd en nu lijkt het toch allemaal net iets anders te zitten.
0: Zo wappie zijn we nog niet alles.
2: Sommige wappies wel eens niet.
0: Hé, Benno, je had dus een paar raadsels goed.
1: Ja.
0: Kort applaus nog een keer.
1: Ja hoor.
0: Komt-ie. Dat was hem.
1: Kort
0: applaus. Ja. Durf je het aan?
1: Ja, kom erop.
0: Weet je, het einde van de week nadert. Het is donderdag, wat kan je gebeuren?
1: Maar bij jou zijn ze altijd wat moeilijker.
0: Moeilijker en leuker waarschijnlijk.
1: En leuker, ja.
3: Het raadsel van...
0: Ze noemen ons niet voor niets de luistercijferkanonnen. Dat is natuurlijk zo.
1: Ja.
0: Menno, de afgelopen week heeft de Belgische politie tijdens een huiszoeking honderden dozen met gestolen merkschoenen aangetroffen.
1: Hey.
0: In een kelder in Antwerpen was dat. De inspecteurs kwamen de verdachten op het spoor nadat twee personen die werkzaam waren bij een couriersdienst betrapt werden terwijl ze pakjes in een andere bus aan het laden waren.
2: Oh. Is dat verdacht tegenwoordig? Als je pakjes in een bus aan het laden bent, is het gelijk, dat moet ik even kijken.
0: Het kwam van de ene bus in de andere bus terecht. Dat maakte de situatie wat verdacht, denk ik. Menno, wat gebeurt er met de man die alleen maar linkerschoenen heeft gestolen? Wat gaat daarmee gebeuren, denk je? Met de man die alleen maar linkerschoenen heeft gestolen?
1: Rechts. Die moeten het recht aangezegd worden. De rechter. Die gaat naar de rechter.
0: Die komt morgen voor de rechter. Ja! Moeten wij ook nog even op deze dag een diepe buiging maken voor Ruurt de Groots Boersma uit het mooie Sneek.
2: Oh, Snits.
0: Bij jou, natuurlijk. Hij is met zijn 76 jaar de oudste politieagent van Friesland.
2: Hey.
0: 55 jaar onafgebroken in dienst.
2: Zo dan.
0: Hij geeft aan dat hij het werk na al die jaren nog steeds geweldig vindt en voorlopig niet van plan is om te stoppen.
1: Karakter.
2: De boeven vinden het ook geweldig dat hij niet van plan is om te stoppen. Ja. Man van 76. Jongens, rennen!
0: Jezus. Ik denk dat Ruud het allemaal niet zo goed meer bijhoudt.
2: Nee. Ruud zit op een fatbike, denk ik.
0: Fatbike. Benno, hoe noem je de allereerste politieagent?
2: De
0: omschrijving van de allereerste politieagent.
1: Bromsnor.
0: Nee.
1: De allereerste politie.
0: Kijk, met die eerste hebben we het hier een beetje makkelijk gemaakt. Maar we gaan het niet makkelijk doen over de tweede, denk ik. Nee, dat doen we niet. Dus hoe noem je de allereerste politieagent?
1: Wout, een... ik weet het niet.
0: Nee, weet je niet. Je hebt maar 4 seconden. 3 seconden.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Opgeven?
1: Ja.
0: Oerwoud.

0: hadden we zeker.
1: Zeker. Was een beetje kort, maar toch lekker. Wel even zo'n anderhalve week ertussenuit natuurlijk.
0: Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, deze werkweek bevalt me dan weer wel.
1: Ja, het is gewoon morgen alweer vrijdag.
0: Morgen is het alweer vrijdag.
1: Dat is echt wel weer lekker.
2: Is voor mij alweer mijn laatste werkdag.
1: Ja. Ja. Een behoorlijke inspanning, Go.
2: Nou. En ik ben net zo bruin als jou, alleen ik heb 4000 euro gespaard.
1: Wel 14, denk ik.
2: Oh, dat was wel duur. Ja.
1: Rosa is ook weer van de partij, zie ik. Vind het ook leuk dat we weer terug zijn. Maaike is binnen, James is van de partij, Antoinette. Ger zit op de bus, ingecheckt, lijn 165. Naar Egmond aan Zee, dus
0: Lekker.
1: Ger, maak er een dolle boel van vandaag. En het is een beetje dringen geblazen wat betreft de Yves Berendsen kaarten. Maar blijf gewoon Yves in de Radio Noordzee-app droppen. Want ja, wie weet bellen we elkaar zo meteen eventjes. En ga jij dus op 15 november naar Amsterdam.
0: En dat kan gewoon de hele dag. Hè? Je kunt gewoon de hele dag gewoon Yves in de Radio Noordzee-app achterlaten. En ja, wie weet maak je dan kans. Dus als je vandaag niet wint, gewoon gelijk weer Yves sturen. Morgenochtend Yves sturen.
2: Oh, dus elke dag opnieuw?
0: Elke dag gewoon Yves sturen.
1: Oh, okay.
0: Yves sturen.
1: Oké, nou sorry dat je het even zegt. He? En morgen is dan de laatste kans.
0: Ja, morgen de laatste kans op twee kaarten.
1: Nou, dan hebben we zeg maar het redactieoverleg ook weer gehad. Ja, voor wat betreft deze
0: dat
1: week.
0: Dat scheelt weer.
1: Ja, perfect. Bellen we zometeen nog even met Mariska Bauer. Want Mariska gaat vanaf 2027 het theater in.
2: Ja, leuk. Lekker eindelijk een beetje rust thuis.
1: Zou je deze imitatie ook even kunnen doen als we Mariska zo meteen aan de telefoon hebben?
2: Ja, dat vind je niet zo leuk, denk ik.
1: Dit is een leuk, maar toch gaan we doen. Bellen we zometeen. Waarom ze het theater in gaat, gaat ze je zometeen zelf vertellen.

0: daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100%. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Ik vind het zo mooi.
18: Ja, mensen die denken dat dit een heel professioneel radioprogramma is, waarbij wij 's ochtends vroeg om 8:00 met redactievergaderingen beginnen om alles van seconde tot seconde uit te stippelen.
17: Kijk, laten we eerlijk zijn, zo klinkt het wel.
18: Zo klinkt het wel, ja.
17: Maar het is zo mooi dat onze Kobus net een paar seconden geleden zegt: oh kut, ik moet zo het nieuws nog lezen.
19: Lukt het een beetje, Kobus? Of?
17: Ik heb allemaal verschillende rollen hier bij Talpa. Ja, dus ik moet er heel erg aan wennen.
19: Heb je liever dat we nog even een lang plaatje draaien?
17: Nee, ik ben eruit.
18: Ook,
17: ik ben
18: hoor,
17: eruit.
18: Een wachtmuziekje of zo.
17: Wachtmuziekje, ja. Nee, ik ben eruit.
19: Je hebt dat?
17: Ja, ik heb dat. Oké, maar goed. Morgen wordt een zonnige dag. Wel wat stapelwolk. Het wordt tussen 16 en 19 graden.
20: Radio Noordzee, verkeer.
18: Oh ja, en ik moest het verkeer doen, ja. Even kijken hoor. 45 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 is Michels-Gistel, knooppunt Empel voor Empel op de hoofdrijbaan. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 26 minuten. De A35 Enschede-Almelo voor Delden. Daar staat een auto met pech. Je vertraging een half uur. En de laatste van dit moment staat op de A50 Arnhem-Os voor Valburg. Daar staat ook een auto met pech. En je vertraging is een half uur.
17: Nou, hè? 2 minuten over 4:30. Nou ja, je houdt je hart vast natuurlijk.
20: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
17: Met onze Kobus.
19: Ja, nou, dit is echt het laatste nieuws, kan ik je melden.

0: Die vanochtend is opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen heeft inderdaad het Hantavirus. Hij of zij komt ook van het cruiseschip Hondius bij Afrika. Andere patiënten lopen geen gevaar, zegt het ziekenhuis. Het blussen van de brand in een datacentrum in Almere gaat nog een paar uur duren, aldus de eigenaar. Het vuur brak vanochtend uit en woedt aan de achterkant van het gebouw. Meerdere instellingen en organisaties kunnen daardoor niet werken. En staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstof de oorzaak is van de grote natuurbrand in het Harde vorige week. Dat had niet mogen gebeuren, zegt hij.
1: Nee, dat had zeker niet. Dat verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Hè?
0: Het is de bedoeling dat je dat in Rusland doet, niet in ons eigen land.
1: Je had even de regels had hij even niet in acht genomen, denk ik.
0: Heb je die jij was natuurlijk in het buitenland. Die generaal die reageerde hierop. Het protocol zegt dit, dus dan doen we dat. Bedenken zelf. Wat er in het protocol staat.
1: Ja, precies, dat is dat
0: en als het dan fout gaat, dan geven we het protocol de schuld.
2: Hoe moeten we Nederland in godsnaam gaan verdedigen als we onze eigen land in de fik steken met oefenen?
1: Ja, jongen.
0: Ja. Er zijn nogal wat brandjes geweest. En nu ook de datacenter die begint af te fikken.
2: Ja, het gaat lekker.
1: Je gaat de goede kant uit.
0: Wees blij dat je terug bent.
1: Je hebt het allemaal gemist, dit, Kobus.
0: Je hebt het wel gemist, hè. En Dick Advocaat en de Curaçao-middenvelder Juninho Bacuña die hebben in Houten vandaag de eerste Caribische 5-gulden herdenkingsmunt geslagen.
1: Oeh, kijk.
0: Een speciale zilveren munt, omgedoopt in de Blue Wave munt. Is een officiële uitgifte van de Nederlandse munt. In opdracht van de Centrale Bank van Curaçao. De keerzijde van de munt, aan de ene kant zie je de Blue Wave, met een aantal mensen, zeg maar, die zie je staan, een groepje mensen. De keerzijde van de munt staat, daar staat niet het portret van Dikke Advocaat.
1: Oh.
0: Maar wel dat van koning Willem-Alexander. Inclusief de waarde, namelijk 5 gulden.
1: Ah, je verwacht het niet.
0: De munt heeft een gelimiteerde oplage, is verkrijgbaar op de website van de Koninklijke Nederlandse.
1: Maar het is apart, want hij is natuurlijk niet meer echt verbonden bij het Curaçaose voetbalelftal.
2: Nee, maar hij heeft ze wel naar het WK gestuurd, toch?
1: Maar het zou toch helemaal niet gek zijn als hij zegt, nou, weet je, de gezondheid van mijn dochter gaat goed, dat hij dan toch nog alsnog aansluit bij dat WK.
2: Nou, al is het alleen maar om zijn gezicht te laten zien.
0: Ja. Sterker nog, bij VI zijn ze zelfs eigenlijk een soort van oproep geplaatst van, goh, moeten we Dick niet alsnog laten gaan? Want volgens hun gaat het beter met de dochter van Dick Advocaat.
1: Wat heel fijn is natuurlijk.
0: Heel Curaçao draagt hem op handen.
1: Ja.
0: Maar het schijnt dat Dick, die vindt het lullig dat hij Fred Rutte dan weer een stapje terug zou moeten doen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is even afwachten.
2: Ja, misschien als assistent dan?
1: Nou ja, maar kijk, Fred heeft natuurlijk nog weinig voor elkaar gekregen, hè, bij het elftal. Die heeft alles verloren tot dusver.
2: Ja, dat klopt.
1: Terwijl Dick natuurlijk gewoon wel echt mooie dingen gedaan heeft met het voetbal.
2: Ja, die heeft ze naar het WK gestuurd.
1: Ja.
2: Dat is wat nog nooit eerder is gebeurd, toch? Ja.
0: En anders ga ik wel, hoor.
1: Ja.
2: Oh ja.
1: Maar het is wel leuk als Rutte, Fred Rutte, sinaasappelsap zegt.
2: Ja, dat is wel. Wat dan?
1: Ja, dan kan ik een keer opzoeken.

0: in Polonaise binnen tijdens Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. En inmiddels zit ze al aan de desk. Numidia! Yeah! Hey, tof dat je er bent.
1: Ja, supergezellig.
0: Ja, ik denk ik laat alvast even vallen dat je in de studio
1: dat bent. Dat ik aanwezig ben.
0: Ja, dat je er bent, want we hebben zometeen echt een heleboel met jou te bespreken. Je hebt een waanzinnige track afgeleverd een paar weken geleden. Hollandse hitflits geweest hè, bij deze zender.
1: Ja, nou, super echt, vet.
0: Ja, we zijn er zo blij mee dat je hem lanceerde. Dus ja, dat moest meteen even bekroond worden.
1: Ja, ik waardeer het ook super erg. Ja,
0: we gaan zo meteen van alles met elkaar bespreken. We hebben je aan een... Wat heb je? Cola?
2: Colaatje zero.
1: Colaatje zero, ja. Geen suiker.
2: Nee, cola uit het westen noemen we dat.
0: Ja, nee, ja. Numidia is heel veel afgevallen. Dus ja. Suikers, dat kan natuurlijk.
2: Oké. Okay.
1: Nee, ja, soms wel een klein beetje suiker, maar...
2: Voor de energie, hè?
1: Balanceren
0: kun je leren natuurlijk. Maar suiker is, heeft de mensen lichaam heeft ook een beetje suiker nodig op zijn tijd.
1: Ja, ja, zeker. Ik hou wel van een chocolaatje en een koekje en een chipje. En een heerlie de peerlie.
0: Daar zit je naast komen, zit je goed. Ja, we riepen het al even eerder vanmiddag. Mariska Bauer gaat vanaf begin 2027 het theater in. Een interactieve voorstelling gaat ze maken. Het heet Maris, wat eten we vandaag? En daarin vertelt ze allerlei mooie persoonlijke verhalen terwijl ze aan het koken is. Mariska, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je voelt met het uitvliegen van jouw zoons dat dit het moment is om zelf in de schijnwerpers te gaan staan, denk ik. Hè?
3: Ja, het is, ik heb deze kans gekregen en die pak ik met twee handen aan.
0: Ja.
3: Dus ja, echt superleuk.
0: Echt leuk. Wat is het voor show eigenlijk, Mariska?
3: Nou, ik ga natuurlijk koken. Hè. Het is ontstaan door mijn kookvideo's op Instagram. En daar kijken miljoenen mensen naar. En de vraag is natuurlijk bij mij iedere dag... Mam, wat eten we vandaag? Zelfs Maris, wat eten we vandaag? Ik heb hem vandaag al 30 keer gehoord.
0: Oh ja,
3: en we zijn er nog steeds niet over uit.
0: Oh, ik wilde zeggen, wat was het antwoord?
3: Ja, nee, we zijn er nog steeds niet over uit. Dus vandaag wordt het waarschijnlijk iets meer sla, zegt Frans.
0: Oh, dus, oh, maar, oh okay,
3: dat geloof ik niet helemaal.
0: Nee, ik wilde zeggen, dan slaan wij hem even over.
3: Ja.
0: Maar Mariska, wat is nou het spannendste aan de overstap van de vertrouwde keuken in Fijnaard naar een volle theaterzaal met heel veel mensen om je heen?
3: Tuurlijk, ik vind het onwijs spannend. Het is natuurlijk allemaal nieuw voor mij. Hè? Ik heb natuurlijk wel eens op het podium gestaan, maar niet op deze manier. Nou, maar dat koken en zo, ja, dat maakt me niet uit voor hoeveel mensen ik dat moet doen. Maar ik ga natuurlijk niet alleen koken. Hè? We gaan natuurlijk met elkaar koken. Het wordt gewoon een show dat je, alsof je gezellig bij mij een avondje aan de keukentafel zit.
0: Oké, maar met samen koken bedoel je dus mensen uit het... Je vraagt mensen uit het publiek om jou dan, ja, zeg maar, op het podium even te helpen.
3: Ja, om mij te helpen. Weet je, aardappelschillen, die ga ik natuurlijk niet alleen doen.
0: Nee, dat
3: moet ik thuis wel alleen doen. Ja, maar in de zaal ga ik daar natuurlijk mensen vragen die mij willen helpen. Dus het wordt vooral een hele gezellige avond vol leuke recepten, leuke tips, anekdotes over het gezin, verhalen. Gewoon één grote gezelligheid.
0: En zijn dat een beetje openhartige anekdotes over de chaos in bijvoorbeeld huizenbouwer? Jouw rol als moeder, inmiddels ook oma natuurlijk geworden.
3: Ja, ik ben ook oma. Nee, ja, tuurlijk. De anekdotes gaan allemaal over mijn gezin. En ik denk dat voor heel veel mensen dadelijk ook wel gewoon herkenbaar is. Bij ons thuis is het echt niet anders als bij iemand anders.
0: Nee.
3: Dus ja, die verhalen komen echt allemaal voorbij.
2: Hey, maar al die lekkere recepten die je daar gaat koken... Ik zit even op jouw Instagram te kijken... maar het is inderdaad alsof je bij de Libraïa aanschuift... wat je allemaal op tafel tovert. Nou, maar dat zou je toch eigenlijk moeten bundelen in een kookboek... dat als mensen de zaal verlaten dat ze denken... wat die Mariska daar op het podium stond te maken. Dat wil ik thuis ook maken.
3: Nou, je kan het sowieso thuis ook maken, want alle recepten staan eronder. Maar de komende week komen er nog een leuke verrassing aan. Ik check niks.
0: maar er is nog even wat praktische dingen. Leuk om even mee te nemen nog. Wat is een echte bouwertraditie 's avonds aan tafel? Als jij de tafel mooi hebt gedekt en het eten hebt neergezet.
3: Wij eten sowieso altijd met elkaar. En wij hebben ook altijd een lekker toetje. Altijd lekker.
0: Wat is jouw grootste keukenblunder?
3: Mijn grootste keukenblunder. Nou, dan zal ik je vertellen. Een lasagne, die blijft bij mij echt niet in elkaar zitten. Nee, zodra ik die aansnijd, stort die in.
0: Oké. En wat is het favoriete gerecht in huizenbouwer?
3: Wat is het favoriete gerecht in huizenbouwer? Boerenkoolstamppot.
2: Als de vorst eroverheen is geweest, heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Maar Maris, als jij al die theaters aandoet, hoe gaat dat dan thuis? Of wordt het echt ook gewoon één grote zooi?
3: Dat is echt het enige waar ik me echt de allermeeste zorgen over maak. Of mijn keuken nog herkenbaar is als ik thuis kom.
0: Ja, ja. Of Frans bestelt elke avond Chinees. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè?
3: Ja, dat kan ook. Maar we hebben geen Chinees meer in het dorp. Dus dat is mooi. Dat voor hem dan minder natuurlijk. Ja. Maar voor mij is dat wel goed. Maar ik denk dat het voor hun gewoon een opwarmmaaltijd wordt.
0: Dat zal het zijn. Nou ja, ze moeten het maar even doen. Want je bent toch een paar weken van huis. De tour start begin 2027. Je bezoekt ongeveer 30 theaters door heel Nederland. En nogmaals, het is geen ingewikkelde haute cuisine, maar de nuchtere gerechten die we kennen van jouw Instagram en van jouw Facebook, zoals inderdaad de zuurkoolschotel of de goulashsoep. Dat is een beetje wat het gaat worden.
3: Heerlijk.
0: Ik heb Kobus tegenover mij zitten.
4: Hallo Mariska.
3: Hoi.
4: Ik had het met René er net over. Ik zeg dat wordt de familie Bauer, dat worden de plaatwerkers. Hè? Want ik bedoel, Frans is natuurlijk van de grammofoonplaat en jij straks van de kookplaat.
3: Ja. Hey, die houden we erin.
0: Zo is het. Nog even een leuk weetje voor jou, Maris. Kobus kan in principe, niet veel, maar hij kan één ding heel goed. Hij kan iemand nadoen.
3: Oh.
0: Wil je dat horen?
3: Ja, dat wil ik wel horen. Laat maar horen, hoor.
5: Nou, Marissa, als jij vanavond gewoon een lekker stukje boerenkool op tafel zet, dan is het helemaal goed.
3: Nee, je krijgt een bak sla.
5: Nou, dan ga ik wel naar de Chinees.
3: Oh, dat is ook goed, jongen. Doe dan maar lekker.
0: Maar is onwijs tof dat je dit gaat doen. We gaan het lekker volgen. En nog beter, we gaan ervan genieten. Want heerlijk zoals jij zoveel plezier kunt halen uit deze geweldige hond.
3: Ja, superleuk. Dankjewel.
6: Je hoort het in

0: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
14: Het is goed.
15: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
19: Laat het hier zijn.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hantavirus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hantavirus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, de temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 50 vertragingen deze donderdagmiddagspits. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Leenderheide. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging een half uur. De A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2, 37 minuten. En de laatste van dit moment is de A35. Dat is Enschede-Almelo voor de Loofrietbrug. Daar is je vertraging een half uur.
3: Goed, hè, nu meneer? Doet hij dat, hè? Vind je?
4: Ja, dat vind ik echt heel knap.
3: Heel knap.
4: Ja.
3: Komens was, deed hij goed, hè?
5: Dat kan hij dan weer
3: dat
5: wel.
3: Kan
5: dan weer
3: genoeg. Wel. Ja. Zo, even een kort applaus.
4: Woe!
3: Kort applaus. Daar komt ie. Genoeg.
5: Dankjewel, jongen.

0: Het is volume, ja. En blijf bij mij.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Ja, zij heeft samengewerkt. Echt met iedereen die ertoe doet. Zingt in meer talen dan ik vakantiebestemmingen heb gehad.
3: Oh, dat zijn heel veel wat dan.
0: Ja, zijn er heel veel. Ja. En heeft een stem die harder binnenkomt dan een blauwe envelop op de deurmat bij Kobus Boska.
4: Ja, die vind ik echt goed. Die is echt heel goed.
0: Ja, en ze zingt en ze rapt en ze acteert ook. En ziet er ook nog eens uit alsof ze zo uit een videoclip is komen wandelen. Oh. Het is de trots van Venlo, de schrik van elke andere zangeres die na haar moet optreden. Een klein tikkeltje brutaal, een tikkeltje emotioneel, maar vooral 200% legendarisch. De vrouw die zelfs een telefoonboek nog als een nummer 1 hit kan laten klinken. Daar zit ze nu, Mirina!
4: Dit is echt goed gezegd, joh. Heb jij dit zelf verzonnen?
0: Grotendeels wel.
4: Geweldig!
0: Ja. Maar mensen die zien dat talent niet, maar...
3: Als je nog een goede tekstschrijver zoekt voor een hit of zo.
4: Ja, dit was gewoon een heel nummer.
0: Ja, dan ben ik er. Dan ben je er. Dus geen probleem.
4: Ja, klinkt goed.
0: Wat goed dat je er bent.
4: Ja, superleuk.
0: We willen graag jouw talenten even omschrijven. Maar ja, we hebben een probleem.
4: Oh.
0: De dag heeft maar 24 uur.
4: Ja.
0: Dus dat,
4: ja.
0: Dat lukt niet binnen de tijd.
4: Dat is stuk.
0: Dat is ongelooflijk, hè, wat jij allemaal doet. Hè?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, ik hou mezelf soms niet meer bij.
0: Wat is nou het allerleukste om te doen? Ik denk wel zingen, toch?
4: Ja, zingen. Ja. Dat is mijn nummer 1. Zingen is mijn alles.
0: Ja.
4: Dansen vind ik ook heel erg leuk.
0: Oké. Okay.
4: Dus dat is denk ik mijn nummer 2. Maar zingen is mijn, mijn leven gewoon.
0: En qua zingen ben je nu een soort van nieuwe weg ingeslagen. Een beetje volks is het.
4: Ja, zwaar volks. Ja, ja toch? Als ik mag zeggen, ja, inderdaad, klopt. Ik ben een hele andere weg ingeslagen. En ik denk dat dit ook de juiste weg voor mij is.
0: Ja.
4: En ook de weg is waar ik het meeste van mijn verhalen kan vertellen. En ook echt mag uiten. En de vrijheid ook voel in mijn muziek om dingen te vertellen. Ja,
3: daar is natuurlijk wel een beetje volksmuziek voor.
4: Ja.
3: Om gewoon dingen uit het normale leven gewoon te grijpen en je muziek kwijt te kunnen.
4: Ja, precies.
0: Maar wat is voor jou de grootste overeenkomst tussen zeg maar Marokkaanse muziek en het Nederlandse levenslied? Want dat zal er wel zijn dan toch?
4: Ja, dat is echt heel erg similar eigenlijk. Het is het letterlijke vertellen van je gevoel. Als mijn vader muziek schrijft en mijn vader zingt dan in het Marokkaans Berbers, dan is dat eigenlijk een beetje hoe Hazes dat doet. Hij vertelt hoe hij zich voelt en beschrijft dat gevoel helemaal. En het is super letterlijk en het komt gewoon recht door je hart. En dat vind ik gewoon heerlijk.
0: Nou, je gevoel heb je in ieder geval heel mooi omschreven in zeg maar jouw nieuwe track Ik Bleef Geloven.
4: Ja.
0: Dat is echt, je hebt je ongelooflijk kwetsbaar opgesteld.
4: Ja, klopt.
0: Want je hebt heel wat meegemaakt, hè?
4: Ja, zeker. Ja,
0: wel eens over gehad.
4: Deze track is toch wel een soort van afsluiter eigenlijk. Ik heb natuurlijk heel vaak verteld over mijn jeugd en heel veel dingen uitgelegd. En dit is zeg maar een nummer van ik denk, oké, nu ga ik er echt muziek over schrijven. Ik heb het een beetje verwerkt en nou gaan we het boek dichtgooien. En dat doen we met muziek.
3: Mooi, als je dat zo kunt doen.
0: Ja, een soort levenslied dan.
4: Ja.
0: Was muziek vroeger voor jou ook een manier om te ontsnappen aan bijvoorbeeld situaties thuis?
4: Zeker weten. Ja. Muziek heeft eigenlijk mij altijd op het rechte pad gehouden. Ik heb natuurlijk heel vaak de kans gehad, als je uit huis bent geplaatst en jeugdzorginstellingen, dan ben je eigenlijk in je eentje. En dan kom je best wel vaak in situaties dat je twee wegen kan kiezen.
0: Ja.
4: Het slechte pad of het goede pad. Die ken je niet zo goed als kind. Maar ik had altijd, oh nee, ik moet muziek en ik moet artiest worden. Dus als ik dat ga doen, dan gaat het niet goed.
0: Nee.
4: Dus het heeft me echt houvast gegeven en eigenlijk de drive gegeven om door te gaan.
0: Maar het is nu geen vlucht meer, maar het is een soort verwerken. Oh, dat is het geworden.
4: Ja, het is gewoon, ik heb van mijn hobby mijn leven gewoon mijn werk gemaakt.
0: Ja, dat is toch het mooiste
4: en elke dag als ik opsta en ik denk, rustig.
3: Muziek,
4: hè, dat heb ik gewoon gefikt, man. Maar, jazeker.
0: Er is ooit iemand geweest die tegen jou riep, als jij wat bereikt met muziek, dan eet ik mijn schoenen op. Heb je diegene ooit nog wel eens gesproken?
4: Zo, dat klopt inderdaad.
0: Ja.
4: Nee, ik heb diegene wel eens een keer bij mijn show gezien. Dat was nog in de tijd dat ik hiphop deed.
0: Ja.
4: En hij was helemaal dronken, mijn nummers aan het meezingen. En toen dacht ik, dat was mijn karma.
0: Dat zei, eet je schoenen eerst maar eens op.
4: Ja, eigenlijk wou ik dat wel zeggen, maar ik dacht, ik sta erboven, joh.
0: Nou, tuurlijk.
4: Toch?
0: We gaan zo meteen nog van alles met je bespreken. Want
4: gezellig.
0: Niet te geloven wat er nu weer op je pad is gekomen. Ook die rol in de Bodyguard binnenkort, et cetera, et cetera. En natuurlijk, ik bleef geloven, zometeen bij ons op de bühne nog even.
4: Ja, zeker.
0: Nou, wat een leuke middag is
4: dit. Gezellig, hè?

0: wel zeggen, want inderdaad, in het huis van de Hollandse Hits, daar zit ze. Onze eigen Numidia.
1: Ja,
0: ja. Het levende bewijs dat je altijd moet vast blijven houden aan je dromen. Want van hoe ver je ook komt, komt een ogenblik inderdaad in je leven dat je denkt, oké, we zijn er. Ja, en je bent een van de meest gevraagde zangeressen op dit moment in het land. Dus ja, hoe mooi is dat? Ik zit ondertussen wel even Numidia naar jouw neus te kijken.
2: Ik kan hem nog niet heel erg veel bewegen, hoor.
0: Nee, maar hij zit wel recht nu, toch?
2: Hij is recht.
0: Ja, goed.
2: Nou kan ik eigenlijk recht naar je kijken.
0: Je hebt hem even laten aanpakken. Hè?
2: Ja, het was echt. Ik kreeg geen adem en hij liep gewoon de hele andere kant op. En,
1: hij lag bijna op je wang.
2: Ja, eigenlijk wel. En mijn oog die ging dan ook mee en mijn lip ook. Dus ik heb hem recht laten zetten in januari. En nou, kijk eens.
0: Ja,
2: kan ik weer ademen, jongens.
0: Heel goed. Maar dit is een behoorlijke ingreep, lijkt mij even goed nog wel, toch?
2: Ja, het was echt een heftige ingreep.
0: Het was een gok, zeg maar.
2: De dokter die zei ook, toen ik je neus open ging leggen, schrok ik me rot.
0: Dat was lekker bemoedigend.
2: Dus, ja. Het was echt een rommel.
0: Maar wij zouden het ook moeten overwegen, Mink.
1: Ja, ik heb niet alleen je neus, hè.
0: Nee, inderdaad.
1: Ja, ik heb een berichtenscheve neus.
0: Ja.
1: Ik heb een keer een tik op mijn kop gehad.
0: En groot ook, hè? Zie je dat?
1: Ja, ik heb een grote gok.
0: Ik denk dat jij onder de douche een sigaret kan roken. Wordt die niet?
1: Zeker.
0: Zeg, Numidia, je gaat een rol spelen in The Bodyguard.
2: Ja.
0: De dat is een week of twee geleden, denk ik, bekend geworden. Dat was groot nieuws in showbizland.
2: Ja.
0: Nicky Maron, de zus van hoofdpersonage Rachel Maron. Dat is toch echt wel weer een mooie nieuwe uitdaging. Hoe is dat op je pad gekomen?
2: Ja, eigenlijk vlak na Stars on Stage, omdat ik Stars on Stage had gewonnen, kreeg ik al heel veel berichten van verschillende partijen. Ja. Wil je dit spelen, wil je dat spelen? En toen dacht ik, oké, ik ga niet zo snel al in een musical spelen. Ja, totdat Albert Verlinde kwam met The Bodyguard. En toen dacht ik, hey, dit is een speciale.
0: Ja.
2: En toen ben ik auditie gaan doen en ik ging er helemaal... Ja, vrij in. Ik denk, ik zie wel waar het schip strandt. En uiteindelijk heb ik de rol gekregen. En is het gewoon serieus?
1: Maar dan moet dit toch eigenlijk het mooiste zijn dat je kunt doen. Want je zegt net, zingen staat op 1, dansen staat op 2. Nou, dat zijn toch wel de meest essentiële dingen in een musical zo'n beetje,
2: maar
1: toch?
2: Maar acteren moet ook nog kunnen.
0: Dat moet er, ja.
2: Maar dat ken ik ook.
1: Nou, hier.
2: Ja, echt.
0: Heb jij de film The Bodyguard al zitten kijken?
2: Ja, het is wel heel old school, zeg maar. Ja. Dus, maar ik wil het wel gaan kijken. En ik had hem al een keer eerder gezien, maar toen was ik een stuk jonger. Maar ja, prachtig. Ik heb er zoveel zin in om dit te doen. Ja.
1: Ga je
2: een uitdaging
1: met optreden combineren? Of hoe vaak?
2: Ja, ik ga het wel proberen te combineren met alles wat ik daarnaast doe. Met mijn eigen carrière natuurlijk. Mijn eigen theatertours die ook gewoon doorlopen.
1: Ja,
2: dus,
1: moet je niet kwijtraken hier.
2: Nee, zeker niet. Dat gaat zeker niet gebeuren.
0: Nee. Ja. Dit gaat in maart 2027 zo'n beetje spelen, denk ik.
2: Ja,
0: waanzinnig. En dan nog in het jachtseizoen op dit moment. Most Wanted of Videoland. Waar heb je dat oranje pak hangen?
2: Waar?
0: Ja.
2: Hij hangt nu aan de waslijn.
0: Oh, de waslijn.
2: Toevallig.
0: We gaan zaterdag weer kijken. Het
2: wordt echt heel spannend. En het wordt heel erg leuk.
0: Maar je hebt dan allerlei dingen meegedaan. Perfecte plaatje, Masked Singer.
2: Ja.
0: Welk talent van jezelf heb je door die tv-programma's zo ontdekt die je nog niet kende? Want je doet er
2: fotografie? Ik bakte er helemaal niks van toen ik begon. Het was zo slecht. En ik ben gewoon tot de laatste drie gekomen.
0: Ja,
2: en
0: normaal.
2: Ik kan nog steeds niet geloven.
0: Hey.
2: Maar ik was blijkbaar best wel goed.
1: Ja.
2: Dus,
0: maar als we zo meteen een foto maken, heb je dan nog tips voor de fotograaf of maakt het niet zoveel uit?
1: Een grote diafragma.
2: Ja, de laag is vaag.
1: Laag is vaag.
2: Dat heb ik geleerd van William.
0: Laag is vaag. Ja. Dat klinkt heel raar. Laag is vaag. Zo meteen sta je op het podium. Ga je hem doen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ik ben heerlijk. Nu ben je uit huis vandaag. Zullen we even een doetje doen?
1: Ja, komt-ie. 1, 2.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment... hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Papa, blijf je nou?
0: Luc van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer.

0: wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kiosk bladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
17: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Morgen een beetje zon, wel stapelwolken. De temperatuur tussen 16 en 19 graden.
22: Radio Noordzee, verkeer.
23: Met 53 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging een 30 minuten. De A12 Lunetten Den Haag voor Harmelen. Daar is je vertraging een 30 minuten. En de laatste van dit moment is de A28. Amersfoort-Zwolle voor Haddemerbroek. Daar sta je 3 kwartier vast.
24: 2 minuten over 6:30. Kobus, heb je wat opgeschreven of niet?
25: Ik ben er helemaal klaar voor.
24: Je bent al...
26: Nou, het valt niet tegen.
22: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
24: Met Kobus Mosscha. Koning Willem-Alexander heeft vandaag voor het laatst als co-piloot met het regeringstoestel gevlogen. Hij laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. En dan mag hij niet meer met het regeringsvliegtuig vliegen. Het is nog niet duidelijk hoe vuurwerkverkopers worden gecompenseerd voor het vuurwerkverbod dat dit jaar moet ingaan. Er zou begin vorige maand al een plan moeten zijn, maar er lopen nog steeds gesprekken tussen de branche en Den Haag. En ook de opvarende van cruiseschip Hondius die in Leiden in het ziekenhuis ligt, heeft het hantavirus. De patiënt in het Radboud UMC heeft het ook. Op het schip zelf zijn geen nieuwe gevallen bekend.
25: Ja, dat is toch een bijzonder iets toch eigenlijk, hè, wat daar gebeurt. Hè?
27: Ja, maar ik las vandaag dus op internet dat meer dan 300.000 mensen gewoon al antistoffen ook hebben.
25: Oké.
27: Van het hantavirus.
25: Ja. Dat komt dan van ratten, zou het komen. Ja, kraagdieren, ja.
27: Nou, er zijn 3 varianten. Dit is dan de Andes variant. En het is best wel een kleine kans dat het van mens op mens wordt overgedragen.
25: Nou ja, blijkbaar niet.
27: Nee, maar het is maar 1% of zo. En volgens mij het komt van veldmuizen, ratten en nog van andere woeldieren. Maar de kans is dus heel klein dat het van mens op mens wordt overgedragen.
25: Oké. Okay.

0: Zou de binnenstad van Amsterdam voorlopig wel even meiden?
1: Ja, nee, dat ja, nee, maar dan moet je zo, dat kun je sowieso beter doen.
0: Dat sowieso.
2: Oh, zo nou? Laten we nou zo beginnen, jongens.
1: Ja.
2: Kobus, wat viel jou nog meer op?
0: Even wat inside nieuws vanuit dit multimedia bedrijf Talpa.
2: Ja.
0: Oh ja, twee berichtjes. Eerst het opvallende nieuws. Talpa legt de opnames van het programma van Peter Gillis. Massa is kassa tijdelijk stil. Gillis werd eerder vandaag veroordeeld voor belastingfraude en het mishandelen van zijn ex-partner Nicole Kremers.
1: Nicoleke.
0: Ja, en zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie in deze zaken, vinden er geen nieuwe opnames voor Massa is kassa plaats.
2: Castratie?
0: En cassatie. Castratie zou misschien ook een hele goede zijn. Het huidige seizoen van de serie die is reeds opgenomen. Die wordt momenteel uitgezonden op SBS6. En dat loopt tot en met 5 juni. En voor daarna wordt het dus even stilgelegd.
2: Ja, ja.
0: En Talpa heeft ook de rechten verworven om de samenvatting op televisie uit te zenden van alle 104 wedstrijden van het WK voetbal.
2: Oh.
0: En mogen fragmenten gebruiken in de programma's. Dat zijn Talpa en de NOS vandaag overeengekomen. Hebben ze vandaag bekendgemaakt. En dat komt mooi uit, want we gaan er met een grote delegatie.
2: Ja.
0: Wordt er afgereisd naar Curaçao.
2: Nou, VI gaat er ook zitten.
0: Ja, ja, daarom dus. En Helene Hendrik zit daar. Dus zitten er niet voor niks.
1: Ik zit dus net even te denken, maar de opnames van Massa is Kassa zijn stilgelegd. Kunnen we daar niet een nieuw programma Massa is voor Kassa of zo van maken? Dat we naar de Paaiers gaan met Gilles.
2: Zou jij niet eens moeten overwegen om een oudejaarsconferentie te gaan...
1: Nou, heel veel flauwer dan Claudia wordt het niet, denk ik.

0: Martje Hoogkamer, Billy Dans, Radio Noordzee, Gappie Sappie. Ik denk, Numidia, het is een kwestie van tijd dat of Billy Dans of Donnie een keer bij jou aanklopt.
1: Wat een gezelligheid zou dat zijn.
0: Toch, of niet?
2: Ja, het zou wel leuk zijn, dan kun je en je zingen en je liefde voor hiphop kun je beide kwijt.
1: Ja. Nou ja, ik heb mijn liefde voor alle soorten muziek, al gaan we klassiek doen.
0: Wat zou oh, okay.
1: Ik vind het allemaal dan goed, jongen.
0: Het moet er een keer van komen, dat kan niet anders. Ik weet zeker dat het gaat wel een keer gebeuren.
1: Ja,
0: gaat
1: zeker.
0: Numidia, leuk dat je er bent. Je staat inmiddels bij ons op het rood-wit-blauwe podium. Met ja, iets prachtigs uit het leven gegrepen. Toen niemand het meer in je zag. Van jeugdzorg naar je eigen muzikale pad. Dit is jouw verhaal. Dit is jouw levenslied. Vandaag in het Huis van de Hollandse Hits. Jongens, Numidia, ik bleef geloven. Yeah. Yes.

0: Niet normaal, doe.
1: Dank je wel.
0: Doe even normaal gewoon.
2: Uiteraard.
1: Stuk.
0: Ik blijf geloven, nu media. Niet normaal. We hebben gewoon met z'n allen ademloos hebben we genoten van de afgelopen 3 minuten.
1: Dank je wel.
2: Kunnen we nog een keer doen?
0: Ja. Nee. Je hebt zelfs komers geraakt. Dat is bijna onmogelijk.
3: Ja, moeilijk hoor.
0: Dat is echt,
3: dat is echt heel moeilijk. Nou ja, thuis lukt het aardig, maar...
0: Wat geweldig, Numidia bij ons in het huis. Ik bleef geloven. Wat zou je willen zeggen, Numidia, tegen jongeren die zichzelf nu in diezelfde situatie bevinden waarin jij je ooit bevond? Wat zou je kwijt willen daarover?
1: Ik zou heel graag willen zeggen... ze geven ons altijd een stempel binnen jeugdzorg. Maar die stempel, die rugzak, is juist wat ons sterk maakt in de toekomst. En waardoor wij ons kunnen afscheiden van anderen, maar ook dingen langer volhouden. Daardoor meer kracht hebben. En geloof vooral daarin. Neem die stempel mee en gebruik dat als je kracht. En zie dat niet als een zwakte.
0: Nou, en jij bent het levende bewijs. Aan het eind van de rit kun je op heel erg veel dingen trots zijn.
1: Ja, ben ik ook echt.
0: Dat is perfect. Ja. En blijf dat vooral doen. Ja. Heel goed. Wat goed dat je er was. Dames en heren, Numidia.
1: Dank jullie wel.
0: Ik kom gauw weer.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Wat zou het mooi zijn?

0: Radio Noordzee, Erika Karst. En wat zou het mooi zijn. En nou ja, mooi was het met Erika sowieso toen ze hier onlangs was. Om te praten over natuurlijk haar broer René, die hier zijn laatste optreden deed. En Erika, die haar eerste optreden weer deed na zoveel jaren met deze prachtige bladen. Kom, dus jij bent nog bij Erika geweest.
1: Ja, dat is twee weken geleden. Op zondag was dat. Marleen, die ook bij ons werkt, die heeft daar een soort jam-sessie op zondag. In Baren, in de speeldoos, in de foyer. En toen ben ik ook geweest en wezen kijken. En daar was Erika ook. En die deed dit nummer natuurlijk.
0: Ja.
1: Heel bijzonder en daar raakte veel mensen. Maar ze deed ook heel veel andere nummers. Was nog samen met Marleen en er waren nog wat...
2: Leuke middag.
1: Was echt hartstikke leuk, ja, inderdaad, klopt.
0: Je had even een uitje, Kobus.
1: Ik mocht er even uit.
3: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Ja, inderdaad, voor laatste dag. En wie gaat er aan de haal met de tickets vandaag? Blijf vooral Yves in de Radio Noordzee-app droppen. Want als het vandaag niet lukt, dan heb je altijd morgen nog. Gaan we even iemand terugbellen?
2: Ja, tuurlijk, even iemand blij maken, toch?
0: Kijk, het lukt.
4: Hallo?
0: Hallo, Wendy?
4: Ja?
0: Radio Noordzee, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hoe ga jij vandaag?
4: Ik ben net klaar met werken, dus ik rustig.
2: Lekker.
0: En hoe zag jouw werkdag er zo'n beetje uit?
4: Goed, druk.
0: Wat doe je dan?
4: Ik werk bij de woonwinkel.
2: Is het een beetje het seizoen dat mensen het huis weer om beginnen te gooien? Een beetje uit de winter en het voorjaar is een beetje richting de zomer tinten.
4: Ja, zeker.
0: Ja, en zijn er nog bepaalde trends die we in de gaten moeten houden de komende maanden? Of maakt het niet zoveel uit?
4: Nee, het zit eigenlijk nog allemaal een beetje in dezelfde sfeer.
0: En nog steeds een roos aan de muur hangen? Zo'n groot schilderij? Of doen we het niet meer?
4: Sommige mensen hebben die nog steeds hangen.
1: Maar die zijn wel 50 plus.
0: 80 plus, komers. Dan ga je jou een beetje blij maken, Wendy.
4: Nou, ik denk heel blij.
0: Ja, want heb jij wat te doen op 15 november dit jaar?
4: Helemaal niks.
0: Nee, vanaf nu wel. Jij krijgt 1x2 tickets voor Yves Berendsen!
4: Oh my god. dat maakt echt alles goed.
0: Wow.
1: Oh, wat was er goed te maken dan?
4: Oh, gewoon een stressvolle periode gehad.
0: Nou, dan kun je dit dus goed gebruiken.
4: Zeker.
0: Wat is zijn allerleukste liedje?
4: Sowieso Droom jij over mij vannacht.
2: Ja, leuk.
0: Terug in de tijd?
4: Terug in de tijd, sowieso.
0: Zin in jou?
4: Ook, en Lust.
0: Ja,
4: is ook wel grappig.
0: Ik vind die met Emma Heesters vind ik ook zo geweldig.
2: Levenslang.
0: Ja.
4: Ja.
0: Weet je, je gaat ze allemaal lekker meezingen. 15 november, groot kruis in je agenda. Jij bent erbij.
4: Oh, daar ga ik er gelijk in zetten.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Direct.
7: Chef Special.
6: Jan Smit.
7: La Fuente.
6: Eada Borsato.
7: Hanna May. Mara Julia.
6: En Yves Berendsen.
7: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaart op liveinhoorn.nl.
8: Zorg dat je erbij bent.
9: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
10: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
15: Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Psst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
18: Kippie.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Amster!
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
20: Yes!
21: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
20: Play.
21: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
20: Lekker hoor!
21: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
20: Zoé!
21: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
20: Yes!
21: De meeste de beste aanbiedingen.
20: Amster!
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van cruiseschip Hondenjust, die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden, heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. En onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, dus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald. Dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En koning Willem-Alexander heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. Willem-Alexander laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen, zoals het regeringstoestel. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolk in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
15: Met 24 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg een kwartier. Ook een kwartier op de A12 Utrecht Arnhem voor Maarn. En de laatste van dit moment is de A28 Amersfoort Zwolle voor de Brugkateveer 2. Daar is je vertraging 40 minuten.
0: 100% duur.

0: Oh, is ook mooi, hè? Zoe Levi bij Radio Noordzee en sluit me in je armen. Speciaal voor Kobus hebben we een andere versie laten maken.
1: Ja, kom maar.
0: Ja, sluit me in je darmen.
2: Ja, ja.

0: Hij heeft wel indruk gemaakt, hè, net? Hè?
1: Zo, wat goed, zeg.
0: Verhaal, hè?
1: Echt, echt. Echt, Erika Karst, die blaasde mij hier. Blies. Nou ja, die vond ik al heel bijzonder. Maar dit vond ik ook echt.
0: Wow. Bloos, misschien. Bloos. Bloos kunnen
2: blazen. Maar vooral ook dat je eerst zoveel power geeft, zo hoog, zo. En daarna, gewoon weer lol. Ja,
0: leuk. Bizar. Ook. Leuk, wel leuk. Echt leuk, mensen. Nu media, daar gaan we nog veel van horen. Ik vroeg nog, want wij kwamen haar nog even op de gang tegen toen wij ons diner hadden net. Zouden wij haar niet een keer naar het Songfestival moeten sturen over een paar jaar of zo?
1: Ja joh, tuurlijk.
0: Dat zou wel goed zijn, denk ik, hè? Zo'n vrouw.
1: Ja, makkelijk. Ja. Dat willen we.
0: Hey, zometeen meespelen met de popquiz, de René de Popquiz. Een makkelijke vraag uit een Nederlandstalige klassieker. Als je dan meespeelt, maak je kans op de Radio Noordzeeprijzen. Dat is nog altijd het klompje, denk ik. Hè?
2: Zeker, en de mok van Mokkoning met daarop jouw naam natuurlijk. Nou, hè?
0: Zometeen gaan we je de vraag even voorhouden. Mooi verhaal vandaag in het nieuws. Drie studenten uit Antwerpen hebben wat tofs bedacht. Het bordspel, het spel van de stad. Het idee ontstond eigenlijk vanuit het besef dat zelfs inwoners van hun eigen stad vaak de weg niet goed genoeg kennen.
1: En, ja.
0: Nou ja, volgens die studenten is het spel nu zo ontworpen dat zelfs doorgewinterde Antwerpenaren nog nieuwe feiten en plekken over hun eigen stad kunnen ontdekken.
1: Oh, dat is een leuke. Het allemaal gaat in dat bord, of niet?
0: Wegdek. Hebben we in ons land trouwens ook Ontdek Nederland. Dat is een bordspel dat stimuleert om, zeg maar, een beetje toeristen in eigen land te worden.
1: Ja, ja.
0: Het heeft dan drie verschillende niveaus. Bevat vragen en opdrachten over dorpen en steden door heel Nederland. Dus klappig.
1: Leuk!
0: Hou jij van bordspellen, Kobus?
1: Schaken, hè?
0: Ja, hou jij van bordspellen?
2: Ja, kolonisten van Catan.
0: Ik hou ook van bordspellen.
2: Wat dan?
0: B-O-R-D.

0: De belangrijkste tune deze week op Radio Noordzee. Schuilen van Miss Montreal.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Nou jongens, daar gaan we weer. Het gaat over Henk Wijngaard vandaag in de quiz. Hij wordt op 30 juni wordt hij 80 jaar.
2: Ja, mooi man.
0: Zit hij 50 jaar in het vak. Hij viert het komende zaterdag al met een heleboel oude bekenden. En Zoe vrienden, ze hebben die oude vrachtwagen van hem.
3: Oh, die Scania.
0: Ja, die Scania 81, waarmee die op de hoes van Vlam in de Pijp staat, hebben ze opgesnord en weer opgeknapt. Die gele rakken.
2: Ja, geen mooier cadeau kunt geven dan dit.
0: Hij krijgt hem een cadeau. Het zal niet echt verrast zijn, want het heeft natuurlijk zo'n beetje in elke krant al

0: door welke... Ja, waar rijdt Henk doorheen?
1: Ja, dat is even de vraag. Nou, laat me je geheugen even opfrissen, want het is natuurlijk al een paar jaar geleden. Het gaat om deze track.
2: Radio Noordzee.
3: Een

0: Ja.
1: Radio Noordzee. René Popquiz.
2: Ja, met een vlam in de pijp scheur ik door de...
3: Ik moet me alvast even verontschuldigen. De quiz is vandaag gemaakt door een redactielid. Ja. Ja, met de vlam in de pijp scheur ik A door de kerstmarkt... B door de Koentunnel... of C door de Brennerpas...
2: Oké, A, B of C, de kerstmarkt?
3: Ja, dat is antwoord A.
2: Kerstmarkt, oké. B, de Koentunnel of C, de Brennerpas? Laat het weten in de Radio Noordzee-app. A, B of C dus. Eén antwoord is goed. Met jouw antwoord maak je dus kans op en de sleutelhanger en de mok. De Radio Noordzee-mok van mokkoning.nl. De kerstmarkt, de Koentunnel of de Brennerpas? Weten we ook welk lid van onze redactie dat heeft gedaan?
3: Nee, dat weet ik niet.

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Dit Moederdag weekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Het goed!
6: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Radio Noordzee.
1: Morgen een zonnetje, wel wat stapelwolken. Temperatuur niks mis mee. Wordt uiteindelijk tussen 16 en 19 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met nog overdragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht in Bosvoort Deil, 17 minuten. De A12 Utrecht Oberhausen voor Velperbroek, 10 minuten. En de laatste van dit moment is de A28 Amersfoort Zwolle voor Brugkaterveer 2. Daar is je vertraging 20 minuten.
1: Nou, ik vond het helemaal niet gek. Kort applaus.
3: Heel kort.
2: Daar komen we weer. Ja,
1: kort applaus Marleen.
2: Lang genoeg.
1: Ik ben benieuwd of er een mooie hoe in zit vanavond.
2: Oh ja.
4: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update. Woe! Op Radio Noordzee. Oh. Ja.
2: Hoog, zuiver en een mooie hele lucht.
5: Helemaal mooi. Ik dacht, ik doe hem even zo, hè? Want ik heb jullie ook gemist.
1: Nou, maar ja. Laatste werkdag hoe voor jou, want wij zijn terug, jij gaat.
5: Dat klopt, ik ga eventjes op vakantie, heb ik ontzettend veel zin in.
1: Tuurlijk.
5: Dus ik dacht, ik pak deze woe.
1: Deze hoe hadden wij niet willen missen. Dus,
5: nou, dat is fijn om te horen. Nou, ik had dus wat dingetjes opgeschreven over de uitzending van vanavond. Maar nou ben ik mijn bril vergeten.
1: Oh ja,
5: nou,
1: ik het anders even voorlezen. Ik geef de mijne even. Oh, ja.
5: Nee, maar jij hebt +6 of zo.
1: Nee, natuurlijk niet. +2 gewoon.
5: Nee, dat
1: zeg maar op. Kijk eens, kijk.
5: Nee, dat kan helemaal niet.
1: Het haalt de boel wel op.
5: Ik heb een hele lange arm. Luister.
3: Ik heb ook een bril.
5: Want
3: voor je
5: misschien heb je wel eens. Ik ga gewoon.
1: Doe maar even.
5: Ja, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben meegemaakt: dat je fiets gestolen is.
3: En ik heb geen fiets.
5: Zelf terugvindt. En dan denk je, nou, dan ga ik hem even aangeven bij de politie. Hij staat daar, weet je wel. Nou, dat is ook gebeurd. We hebben een geval, maar dan met een motor, kun je nagaan. Dat is natuurlijk nog veel interessanter.
1: Ja.
5: Politie haalt die motor terug. Wat denk je? Hij wordt niet teruggegeven.
1: Oh, nee.
5: Nou, dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Dus we gaan eens even kijken wat er nou aan de hand is.
1: Ja,
5: want ik heb ook wel eens een verhaal gehoord van een scooter waar dan zo'n tag in zit, die je dan kan volgen, weet je wel. Die is dan gestolen. En dan ga je hem zelf terugstelen, zeggen.
1: Ja, terwijl dat heel raar is, want het is gewoon je eigendom.
3: Maar dan ben jij schuldig.
1: Ja, dat is,
5: snap je? Dat vind ik dus een beetje gekkig. Maar
1: ook, ik heb ook nog een wc-bril, als je wilt, Marleen.
5: Waarom?

0: Oh my god. En ze zijn terug, hoor. Ja, dan ga ik meteen eventjes weer een bammer erin gooien. Ja. Want we hebben natuurlijk ook vanavond het laatste nieuws over dat nieuwe virus. Hè, waar, ik heb toch het idee, ik weet hoe het met jullie zit, maar dat we toch een klein trauma hebben overgehouden aan de laatste keer dat we het zo vaak hadden over het virus.
1: Ja.
0: Hebben jullie dat ook? Of hebben jullie het helemaal niet meegekregen?
1: Ja, we hebben het meegekregen.
2: We worden een beetje bang gemaakt.
1: Knaagdieren.
0: Ja, knaagdieren.
3: Ja,
0: vind je
3: bang? Ja, maar ik las vandaag op internet dat er zijn al 300.000 mensen in Nederland die de afgelopen tijd datzelfde virus al hebben gehad.
0: Maar niet het anders variant.
3: Maar dat is een anders.
0: Dat is een andere. En die is wel van mens op mens.
1: Oh, okay. Oh,
0: dat is het verschil.
1: Okay.
0: Dat is het verschil. We gaan
3: Siebert.
0: Ja, precies. Ja, mondkapjes. Ja. Goed, in ieder geval. Er is ook een stewardess van KLM nu in quarantaine. Met klachten. Dat is nog niet bevestigd dat zij het heeft, hoor. Maar we gaan eens eventjes kijken wat we nog meer te weten kunnen komen. Ja. En ja, misschien heb je dat ook meegekregen. Ik kreeg een NL-alert vanmiddag. Ja. Vanwege die brand.
1: Ja.
0: Ik schrok me helemaal.
1: In Almere?
0: Zat in een brand in Almere. Ja, klopt.
1: Almere,
0: dat datacenter wat daar in de hand staat. Dat is nu nog niet onder controle. En daar komt flink wat rook vrij. Ja. Dus we gaan dat in de gaten houden. En het laatste nieuws dus ook daarover.
1: Hartstikke goed. Daar staat iemand namens ons mooie programma natuurlijk.
0: Ja, dat mag ik hopen van niet. Want je mag daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet in de buurt
1: komen. Laten we zeggen, in een straal van.
0: Op veilige
1: afstand. Ja, op veilige afstand. Ja, kijk, op veilige afstand. Dat is keurig.
0: Ja.
1: Komt jij nog wat?
2: Nee, ja, fijne vakantie.
0: Ja, wat lief, dankjewel, dankjewel. Ja,
1: alleen, we gaan je missen.
0: Ja.
2: Het is alweer voorbij.
1: Het is alweer voorbij.
0: Voor je het weet ben ik weer terug, maar niet zo snel, hè?
1: Nee, zeker. Hoe lang ga je weg?
0: Twee weekjes.
1: Oh, geniet er lekker van.
0: Ga ik zeker doen.
2: Neem een slotje zware vanille van me mee uit.
3: Engeland is duurder, hè?
2: Oh, Engeland, doe maar niet. Ja, doe maar niet. Doe maar niet.
1: Vanavond rond 22:50. Ja. Tenminste, als dat in de afgelopen anderhalve week niet veranderd is.
0: Nee, na vandaag in Saïd is het eigenlijk. Ja.
1: Hart van Nederland. Met onder andere Marleen. Dankjewel. Mooie vakantie, lieve Marleen.
0: Dank. Joep.

0: zing altijd deze vuist op deze vuist op die nummer. Let maar op, daar komt hij.
1: Tam, tam, tam, tam. Deze vuist op deze vuist.
0: Oh. Dan is het nog een beetje te verhappen, weet je wel. En iedereen kent dat lied.
2: Ja.
0: Deze vuist op
2: ja, deze vuist.
0: Deze
2: vuist op deze.
0: Ja, Jacobus.
3: Het is een wonder dat jij geen singer-songwriter bent.
2: Dit gaat, man, dit, man, dit, de Henke die zit al thuis aan de piepers, maar het orkest blijft maar doorspelen. Die hadden niet misstaan op de Titanic, hè? Ja.

0: Dan krijgt hij ook zijn oude Scania weer terug, die helemaal is opgeknapt. En daarom vandaag een vraag uit Met de Vlam in de Pijp.
1: Leuk. Jesse, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoi jongen, hoe gaat ie?
2: Ja, goed. Je gaat het, ja.
1: Hoe was jouw dag?
2: Ja, ik was prima.
1: Ja, als je de dag even een cijfer mag geven.
2: Ja, goede 8.
1: Oh, goede 8. Oké, okay. Okay. Waar komt die 8 vandaan dan? Wat maakte die dag zo mooi dan?
2: Wel lekker vooruit te kunnen een keer.
1: Sorry?
2: Lekker vooruit kunt, lekker kunnen werken.
1: Oh. Ja, nee, natuurlijk, prima. Hey, en nou ja, maar je bent er nog niet, jongen. Je bent bijna bij de eindstreep. Je moet nog even deze klus gaan klaren, ben ik bang.
2: Ja, dat is helemaal wit.
1: Het gaat over Henk Wijngaard. Waar rijdt Henk met zijn truck overheen in Met de Vlam in de Pijp?
2: Ja, nummer C.
1: De Brennerpas. We gaan even kijken of nummer C goed is.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
4: Met de vlam in de pijp. Scheur ik door de Brennerpas.
5: Ja.
2: Nee, helemaal niet. Nee, ken ik uit mijn hoofd.
1: Ja, je hebt niet even gedacht, het is toch de kerstmarkt?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee, de koetunnel ook niet. Nee, het is echt de Brennerpas.
2: Nee.
1: Ben je wel eens over de Brennerpas heen gereden eigenlijk?
2: Denk ik niet.
1: Nee, het is tussen Oostenrijk en Italië. Kost exact 10 euro als je erover heen
5: wilt. Dat is duur.
2: Oh, dat is goedkoop.
1: Dat is goedkoop. Luister, je gaat aan de haal vandaag met en de koffiebeker van Radio Noordzee. De mok van Mokkoning. Je krijgt ook een mooie sleutelhanger met een klompje eraan.
2: Kijk, geweldig.
1: Komt erom.
2: Helemaal goed, dank u wel.
1: Houdoe.
2: Houdoe.

0: onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar nodig.
1: Ja, dat klopt. Kan die mooi uitrusten, want we weten het nog wel.
2: Ik ben moe.
3: Hij is echt moe.
0: Ja, hij is wel moe, ja. Ja, inderdaad, ja. Ali B. Attentie, Ali B. Bali A. Dat is een gevolg, denk ik. Zeg, morgen melden wij ons wederom. Denk ik.
3: Zouden we dat wel moeten doen?
0: Misschien is het beter om met vervroeg weekend te gaan of zo.
1: Ja, ik blijf wel weg.

0: dan straks thuis ook nog spitsuur? Hak je spitsuur met de Hak Burrito Schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
2: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het Hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag. De GGD had anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. De universiteit roept medewerkers en studenten op om ook niet in te loggen op de systemen. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche gecompenseerd wordt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar de gesprekken zijn nog in volle gang. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. En Femke Broeders-Bol loopt volgende maand de 800 meter bij de FBK Games in Hengelo. Het wordt waarschijnlijk haar eerste outdoor race op die afstand. Ze liep de 800 meter al wel een keer bij een indoorwedstrijd en liep toen meteen een Nederlands record. Broeders Bol zegt dat ze niet kan wachten om voor eigen publiek te lopen. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Mijn allereerste liefde, dat was juffrouw Toos. Op de

Radio Noordzee. Radio Noordzee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
4: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
3: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
4: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
6: Greets. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Wat goed!
8: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout, plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.

0: daar ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
4: Laat het hier zijn.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag, 19 graden maximaal. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig. In de middag komen er stapelwolken. En dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto erg